0: bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt de treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

the curse.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de Straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Veiligheid blijft prioriteit in Haarlemmermeer en JDB-groep opent laadplein voor elektrische vrachtwagens. Haarlemmermeer is over het algemeen een veilige gemeente, maar verschillende ontwikkelingen vragen blijvende aandacht. In het Integraal Veiligheidsplan 2027-2030 wil het college daarom 5 prioriteiten centraal stellen. Zo komt er extra aandacht voor jeugdcriminaliteit, kwetsbare personen en de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Ook polarisatie, radicalisering en extremisme krijgen aandacht. Daarnaast wil de gemeente inwoners en ondernemers beter voorbereiden op onverwachte situaties, zoals langdurige stroomuitval. Na vaststelling door de gemeenteraad worden de plannen verder uitgewerkt. JDB-groep heeft op Schiphol Trade Park een nieuw laadplein geopend. 16 elektrische vrachtwagens kunnen er tegelijk opladen. Burgemeester Marianne Schuurmans verrichtte de opening tijdens de viering van het 80-jarige bestaan van het familiebedrijf. Het laadplein is bijzonder omdat Schiphol Trade Park kampt met netcongestie. Dankzij samenwerking binnen energiehub ECOS werd toch voldoende capaciteit gevonden. JDB-groep investeert hiermee verder in elektrisch transport en duurzame bedrijfsvoering. Het bedrijf gebruikt ook zonnepanelen en emissieloos materieel. Dit was het weer, het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Inwoners denken mee over nieuw Raadhuisplein en drie finalisten voor onderneming van het jaar. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meedenken over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein in Hoofddorp. Het schetsontwerp is klaar, maar over onderdelen zoals groen, water, spelen, veiligheid en activiteiten zijn nog keuzes mogelijk. Een online vragenlijst kan tot en met 4 oktober worden ingevuld. Op 21 oktober volgt ook een bijeenkomst voor inwoners en belangenorganisaties. Eerst wordt het gedeelte bij SEM en het nieuwe gemeentehuis ingericht. Later volgen de delen bij Centrumzicht en Parkzicht. Kinderopvang De Boshoeve, Transcontinenta en Wortel zijn genomineerd voor de titel Onderneming van het jaar Haarlemmermeer 2026. De winnaar wordt op 11 december bekendgemaakt tijdens het Meer Business Gala. De prijs wordt sinds 2007 uitgereikt aan bedrijven die bijdragen aan de lokale economie. De jury beoordeelt onder meer de financiële gezondheid, duurzaamheid, strategie en lokale betrokkenheid. De komende weken worden de drie bedrijven bezocht. Daarna bepaalt de jury wie zich onderneming van het jaar 2026 mag noemen. Dit was het weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: ruiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Khachanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at Six. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at Six. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: XXL statiegeldmachine maakt inleveren een stuk makkelijker en Herbert Visser College viert 65 jaar met reunie. Bij Intratuin in Krukjes is een nieuwe XXL statiegeldmachine geopend. Bezoekers kunnen voortaan een hele zak met plastic flessen en blikjes tegelijk inleveren. De machine scant automatisch de verpakkingen en berekent het statiegeld. Hierdoor hoeft niet langer ieder flesje of blikje afzonderlijk te worden ingevoerd. Het bedrag kan vervolgens worden uitbetaald of gedoneerd. De nieuwe machine maakt het vooral makkelijker om grote hoeveelheden verpakkingen in één keer in te leveren. Daarmee moet recycling aantrekkelijker worden en zwerfafval verder worden teruggedrongen. Het Herbert Visser College viert zijn 65-jarig bestaan met een reunie voor oud-leerlingen en oud-collega's. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 27 november en begint om 7 uur op school. Iedereen die er heeft gezeten of gewerkt heeft, is welkom. Bezoekers kunnen oude foto's bekijken, voormalige docenten ontmoeten en opnieuw een favoriete les volgen. Ook is er tijd voor een gezamenlijke foto en een borrel. Aanmelden kan via de website van het Herbert Visser College. Dit was het weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Chris van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed het in de trein en in de omgeving, maar er werd geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks.

0: albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Veiligheid blijft prioriteit in Haarlemmermeer en JDB-groep opent laadplein voor elektrische vrachtwagens. Haarlemmermeer is over het algemeen een veilige gemeente, maar verschillende ontwikkelingen vragen blijvende aandacht. In het Integraal Veiligheidsplan 2027-2030 wil het college daarom 5 prioriteiten centraal stellen. Zo komt er extra aandacht voor jeugdcriminaliteit, kwetsbare personen en de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Ook polarisatie, radicalisering en extremisme krijgen aandacht. Daarnaast wil de gemeente inwoners en ondernemers beter voorbereiden op onverwachte situaties, zoals langdurige stroomuitval. Na vaststelling door de gemeenteraad worden de plannen verder uitgewerkt. JDB-groep heeft op Schiphol Trade Park een nieuw laadplein geopend. 16 elektrische vrachtwagens kunnen er tegelijk opladen. Burgemeester Marianne Schuurmans verrichtte de opening tijdens de viering van het 80-jarige bestaan van het familiebedrijf. Het laadplein is bijzonder omdat Schiphol Trade Park kampt met netcongestie. Dankzij samenwerking binnen energiehub ECOS werd toch voldoende capaciteit gevonden. JDB-groep investeert hiermee verder in elektrisch transport en duurzame bedrijfsvoering. Het bedrijf gebruikt ook zonnepanelen en emissieloos materieel. Dit was het weer, het Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zelf meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafo. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Inwoners denken mee over nieuw Raadhuisplein en 3 finalisten voor onderneming van het jaar. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meedenken over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein in Hoofddorp. Het schetsontwerp is klaar, maar over onderdelen zoals groen, water, spelen, veiligheid en activiteiten zijn nog keuzes mogelijk. Een online vragenlijst kan tot en met 4 oktober worden ingevuld. Op 21 oktober volgt ook een bijeenkomst voor inwoners en belangenorganisaties. Eerst wordt het gedeelte bij SEM en het nieuwe gemeentehuis ingericht. Later volgen de delen bij Centrumzicht en Parkzicht. Kinderopvang De Boshoeve, Transcontinenta en Wortel zijn genomineerd voor de titel Onderneming van het jaar Haarlemmermeer 2026. De winnaar wordt op 11 december bekendgemaakt tijdens het Meer Business Gala. De prijs wordt sinds 2007 uitgereikt aan bedrijven die bijdragen aan de lokale economie. De jury beoordeelt onder meer de financiële gezondheid, duurzaamheid, strategie en lokale betrokkenheid. De komende weken worden de 3 bedrijven bezocht. Daarna bepaalt de jury wie zich onderneming van het jaar 2026 mag noemen. Dit was het weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
1: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: Alan Paul met My Favorite Waste of Time.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Goedemorgen luisteraars, het is zaterdag 12 september. Als vaste luisteraar weet je dat het op zaterdag tussen 10 en 12 uur tijd is voor meer activiteiten. Daarin helpen we jou om leuke invulling voor je vrije tijd te vinden. Uit verschillende media hebben we 12 tips geselecteerd. Vandaag, hoe kan het ook anders, veel aandacht voor de vele erfgoedmonumenten die bij hoge uitzondering hun deuren openen. In Vijfhuizen, nog één dag feestweek. En we noemen wat laatste hoogtepunten. En verder hebben we het onder andere over bewegen, over schoonmaken en over de band tussen Schiphol en Haarlemmermeer. Zoals je van ons bent gewend, geven wij de tips ook adressen, data en tijden. Houd er rekening mee dat entreegeld kan worden gevraagd. En een tip, check nog even op de website van de activiteit of er geen wijzigingen zijn. Ook deze week maak ik het programma samen met technicus Ton van Dranen. Hij zorgt dat aankondigingen en muziek vlekkeloos in elkaar overlopen. Als muziekkeuze heeft u nou deze klaarstaan. Luister maar, Somber, Undressed.

0: Give Up Your Guns, The Boys.
1: Meer activiteiten.
0: Open Monumentendag klinkt mogelijk wat verwarrend. Want niet allemaal, maar veel erfgoedpanden zijn 2 dagen open voor het publiek. Vandaag en morgen. Ongeveer 30 monumenten nemen deel en bieden bezoekers gratis toegang. Van stoomgemalen tot kerken en van forten tot boerderijen. Ga langs en ontdek het historische verhaal achter de objecten. Het thema is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Monumenten bewegen steeds mee door nieuwe bewoners, nieuwe functies en verhalen. En juist daardoor houden ze betekenis. Kijk voor locaties, tijden en adressen van de deelnemende monumenten op www.haarlemmermeergemeente.nl en op andere publicaties. Alain Clark, love.

0: Haarlem en familie van de bekende bouwer, hier J.J. Bauer. Ik kan het niet laten.
1: Activiteitenkalender.
0: Meer over Open Monumentendagen. Dit zijn de monumenten die dit jaar voor het eerst meedoen. Je kunt naar de voormalige suikerfabriek in Halfweg en naar het Fort Penningsveer. In Aalsmeerderbrug bekijk je de dubbele schutsluis. Een andere nieuwe deelnemer is het gemeenlandshuis in Spaarndam met de gelijknamige kern. Of misschien ben je nieuwsgierig naar de pastorie van de Hoofdvaartkerk in haar mooie kleuren oudroze en groen. Belangstelling voor de oude verkeerstoren op Schiphol-Oost bleek al zo groot dat die is volgeboekt. Verschillende deelnemende monumenten bieden wat extra's, zoals optredens van een koor of een rondleiding. Kijk op de website of op een QR-code. Mooi zo, no matter what.

0: In het mooie Italië, Albano en Romina Power met Felicita.
1: Meer activiteiten.
0: Mooi aansluitend op erfgoed is de tentoonstelling van fotograaf Kees van der Veer en polderdichter Leo Richardson. Zij laten zien hoe foto's en gedichten samenkomen in een poëtische verkenning door het dagelijkse leven in Polder Haarlemmermeer, in het landschap en in de geschiedenis. Resultaat is een harmonieuze dialoog tussen beeld en woord. In foto's en gedichten geven de kunstenaars een reflectie op verleden en heden. Op stilte en beweging. Op land dat ooit water was. Meerdere dagen is de tentoonstelling tussen 9 en 5 uur te zien in C. Hoofddorp en dat ligt aan het Raadhuisplein. Lees meer op website www.c.nl/agenda. Uit 1970, Roger Whittaker, New World in the Morning.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Carolien Geven.
1: XXL statiegeldmachine maakt inleveren een stuk makkelijker. En Herbert Visser College viert 65 jaar met reunie. Bij Intratuin in Krukjes is een nieuwe XXL statiegeldmachine geopend. Bezoekers kunnen voortaan een hele zak met plastic flessen en blikjes tegelijk inleveren. De machine scant automatisch de verpakkingen en berekent het statiegeld. Hierdoor hoeft niet langer ieder flesje of blikje afzonderlijk te worden ingevoerd. Het bedrag kan vervolgens worden uitbetaald of gedoneerd. De nieuwe machine maakt het vooral makkelijker om grote hoeveelheden verpakkingen in één keer in te leveren. Daarmee moet recycling aantrekkelijker worden en zwerfafval verder worden teruggedrongen. Het Herbert Visser College viert zijn 65-jarig bestaan met een reunie voor oud-leerlingen en oud-collega's. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 27 november en begint om 7 uur op school. Iedereen die er heeft gezeten of gewerkt heeft, is welkom. Bezoekers kunnen oude foto's bekijken, voormalige docenten ontmoeten en opnieuw een favoriete les volgen. Ook is er tijd voor een gezamenlijke foto en een borrel. Aanmelden kan via de website van het Herbert Visser College. Dit was het weer, het Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: Stevie Wonder. En voor de liefhebbers, volgend jaar komt hij naar Nederland. Hier met Sir Duke.
1: Zaterdagmorgen. Dit is meer activiteiten.
0: In Vijfhuizen zijn ze klaar voor de laatste dag van de feestweek. Deze 45e editie heeft het thema 1001 Nacht. Bezoekers dompelen zich onder in oosterse sferen en worden gevraagd de mooiste gewaden aan te trekken. Laat je omringen door magie, mysterie en feest. Onlosmakelijk verbonden met de feestweek is de jaarmarkt. Bij de tientallen kramen vind je van ambachtelijke artikelen tot streekproducten. En op de bazaar, de vrijmarkt, scoor je leuke hebbedingetjes en tweedehandsvondsten. In de avond lopen de terrassen vol en is bij de koperen hemel live muziek. Sprookjes die waarheid worden. Vandaag de hele dag en avond in Centrum Vijfhuizen. Runaway, One Republic.

0: Je hoort er nog steeds bij Your Share met Strong Enough.
1: Dit is meer activiteiten bij Meer Radio.
0: Lekker met waterkliederen, maar ook nieuwsgierig naar wat er allemaal in, op en naast de sloot leeft. Ga dan op een ontdekkingstocht tijdens de Haarlemmermeerse Slootjesdag. Bij de waterranden van het speelterrein Kleiland in Nieuw-Vennep is van alles te zien en te beleven. Gidsen lopen rond om meer te vertellen over het leven in het water. Met een schepnet ga je zelf op zoek naar kleine waterdieren, zoals watervlooien, kreeftjes, larven, libellen en vissen. Morgen bij speelterrein Kleiland in Park 21, dat ligt aan Eiweg 1336 in Nieuw-Vennep. De ochtendgroep start om 11 uur, de middagploeg om 1 uur. En aanmelden doe je via e-mail ivnhaarlemmermeer@gmail.com. David Guetta en Kid Cudi met, nou ja, hoe heet dat? Met Memories. Yeah.

0: Mediawerk, dat krijg je van Senna en Sven Versteeg.
1: Meer activiteiten. Meer tips en activiteiten in Haarlemmermeer.
0: Het nu volgende item is voor sportievelingen die niet schrikken van een afstand van 42 kilometer. De Hap-Trap-Run Haarlemmermeer is een culinaire marathon waarbij je onderweg op unieke locaties stopt om te genieten van lokale lekkernijen. Of je nu solo loopt, of als duo of trio afwisselt tussen hardlopen en fietsen, het belooft een aangename sportieve uitdaging te worden om Haarlemmermeer te ontdekken. Start en finish zijn bij Landgoed Kleine Vennep in Park 21, hoofdweg 1041 in Nieuw-Vennep. Meedoen is niet alleen leuk, je helpt ook nog eens Stichting Prakkie. De Hap-Trap-Run is morgen tussen 10 en 4 uur. Kijk voor deelname en details op www.visithaarlemmermeer.nl/agenda. A way of life, family dog. Cow.

0: Dat was Family Dog met onder andere Albert Hammond.
1: Meer activiteiten.
0: We sluiten daarmee het eerste uur af. Het NOS-journaal volgt zo. Je hoort wat actualiteiten zijn in binnen- en buitenland. En kort na 11 uur zijn technicus Tom van Draan en ik weer bij je terug. We gaan dan door met meer ideeën die jou kunnen inspireren tot cultuur, natuur en plezier. Tot aan het nieuws hoor je Where is the Love, Justin Timberlake en de Black Eyed Peas.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Het angsten worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Activiteiten.
4: Annemiek Holkenboer.

0: Een lekkere keuze om mee te beginnen dit tweede uur. The Cats, One Way Wind.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Beste luisteraars, van het Wereldnieuws terug naar Haarlemmermeer voor nog eens 6 suggesties om naar buiten te gaan om sport, cultuur of muziek te proeven. Maar eerst muziek die Ton heeft geselecteerd. Dat is nu deze, Temper City.

0: Ryan Paris.
1: Activiteitenkalender.
0: Paardenliefhebbers, opgelet. Dit weekend vindt in Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen het populaire horse event plaats. Tijdens dit event leer je alles over paarden. Over training, verzorging, voeding en nog veel meer. Bekijk clinics en demo's van topsporters en ervaren trainers. Je krijgt handige tips en praktische informatie waar je thuis meteen mee aan de slag kunt. In het Pomodorp ontmoet je specialisten en ontdek je een groot aanbod aan producten voor jou en je paard. Zo doe je nieuwe kennis en inspiratie op en ontdek je wat bij jou en je paard past. Vandaag en morgen van 9:30 tot 18:00 in Expo Greater Amsterdam aan stelling nummer 1 in Vijfhuizen. Ray vraagt zich af, where is my husband?

0: hoorde je met Fever Dream.
1: Theaterberichten.
0: In C.Hoofddorp brengt Charles een eerbetoon aan Ramses Shaffy. Samen met zijn band weet hij Shaffy's muziek op een persoonlijke en integere manier over te brengen, waarbij intensiteit, authenticiteit en emotie centraal staan. Zijn verbondenheid met Shaffy's werk is voelbaar en voegt een persoonlijke laag toe. Charles Delamar is een Nederlandstalige zinger-songwriter die de Grote Prijs van Nederland won. Ook stond hij in het voorprogramma van De Dijk en Guus Meeuwis en trad verschillende keren op bij De Wereld Draait Door en Omroep Max. Donderdag 17 september.

0: onze oosterburen vandaan. De populaire, hoogpopulaire Roland Keizer. Uit 1981, Santa Maria.
1: Activiteitenkalender.
0: My Generation is een samenwerking tussen Amstelring Dagbesteding en C. Elke donderdagmiddag biedt My Generation Entertainment voor de wat ouderen onder ons. En donderdag 17 september staat de Clip Club op de agenda. Caspar van de Clip Club heeft zich verdiept in de popcultuur van de jaren 60, 70 en 80. Hij laat niet alleen de beste nummers van toen horen, maar laat die ook nog eens vergezeld gaan van prachtige beelden. Je kunt stil genieten of juist helemaal losgaan op de dansvloer. Het café gaat om 2:30 open en de locatie is C. Café Duik aan het Raadhuisplein in Hoofddorp. En de toegang is gratis. Oh, one of my favorites, Lionel Richie, My Destiny.

0: en 10 op meer radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Veiligheid blijft prioriteit in Haarlemmermeer en JDB-groep opent laadplein voor elektrische vrachtwagens. Haarlemmermeer is over het algemeen een veilige gemeente, maar verschillende ontwikkelingen vragen blijvende aandacht. In het Integraal Veiligheidsplan 2027-2030 wil het college daarom 5 prioriteiten centraal stellen. Zo komt er extra aandacht voor jeugdcriminaliteit, kwetsbare personen en de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Ook polarisatie, radicalisering en extremisme krijgen aandacht. Daarnaast wil de gemeente inwoners en ondernemers beter voorbereiden op onverwachte situaties, zoals langdurige stroomuitval. Na vaststelling door de gemeenteraad worden de plannen verder uitgewerkt. JDB-groep heeft op Schiphol Trade Park een nieuw laadplein geopend. 16 elektrische vrachtwagens kunnen er tegelijk opladen. Burgemeester Marianne Schuurmans verrichtte de opening tijdens de viering van het 80-jarige bestaan van het familiebedrijf. Het laadplein is bijzonder omdat Schiphol Trade Park kampt met netcongestie. Dankzij samenwerking binnen energiehub ECOS werd toch voldoende capaciteit gevonden. JDB-groep investeert hiermee verder in elektrisch transport en duurzame bedrijfsvoering. Het bedrijf gebruikt ook zonnepanelen en emissieloos materieel. Dit was het weer, het nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
4: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meerradio. Haarlemmermeer.
4: Meer activiteiten.
0: Annemiek Holkenboer.

0: Supertramp, Breakfast in America.
1: Filmberichten in meer activiteiten.
0: Bij Filmhuis Nieuw-Vennep kun je vrijdag 18 september... kijken naar de Franse film Le Gamin au Vélo. Cyril is bijna 12 en wil maar één ding. Zijn vader terugvinden die hem in een internaat heeft gestopt. Ondanks zijn belofte komt zijn vader hem niet ophalen. Cyril besluit het heft in eigen hand te nemen en ontsnapt uit het tehuis om naar hem op zoek te gaan. Tijdens zijn zoektocht ontmoet hij Samantha, een kapster die bereid is hem in het weekend in huis te nemen. Cyril beseft nog niet dat Samantha echt om hem geeft, maar haar liefde is precies wat hij nodig heeft om zijn woede te sussen. Aanvang 8 uur in C. Nieuw-Vennep aan het Harmonieplein. On My Soul, Bruno Mars.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: op jou.
1: Emotie rond zijn vader, papa Stef Bos.
2: Theaterberichten.
1: Iets om in je agenda te noteren voor komend weekend. Vrijdagavond 18 tot en met zondagmiddag 20 september is Grazende Zwaan. Een avontuurlijk familiefestival voor jong en oud. Verwacht spektakeltheater in het gras. Circus in de Boomcirkel. En boerderijconcert in de Monumentale Schuur. Ontdek het landgoed door op expeditie te gaan met theatermakers en muzikanten. Of leef je uit in de vele workshops en doe-activiteiten. Lekker nazomer op dit festival in een ongedwongen sfeer. Landgoed Kleine Vennep is rolstoel toegankelijk. Bekijk de hele programmering op www.grazendezwaan.nl. Make it mine, Jason Mraz.

0: In 1982, winnares van het Eurovisie Songfestival, Nicole, een beetje vrede.
1: Dit is Meer Activiteiten bij Meer Radio.
0: Een doorlopende dag vol muziek. Dat is volgende week zondag, de dag van de blaasmuziek, in het Squa aan de Bennenbrokkenweg 800 in Hoofddorp. Verspreid over de dag kun je bezoeker zijn van een concertreeks van 15 orkesten en veel meer entertainment. Bijvoorbeeld een vereniging- en muziekcultuurmarkt met instrumenten en onderdelen. Workshops, demonstraties en karaoke. Voor en met kinderen is er een kleedjesmarkt. Iedereen is zondag 20 september welkom tussen 11:15 en 21:00 in de avond. En de toegang, die is gratis. Dankjewel Ton voor de Chai Lights. Have you seen her?

Have You Seen Her van de Twilights zijn we aan het eind gekomen van deze editie. Blijf luisteren naar de zender, want na 12 uur gaan we door met de vaste programmering. Je hoort tot 3 uur meer in de middag deel 1 met William Hultsel. En van 3 tot 6 uur gaat deel 2 verder met Delano van Steenveld. Meer Omroep is 24/7 in de lucht. En onze hele programmering lees je terug op website www.meerradio.nl. Wil je een uitzending terugluisteren? Ook dat kan via de website. Luisteraars, volgende week zaterdag een nieuwe aflevering met erin nieuwe tips, uitjes en lekkere muziek. Tom, naast mij, dankjewel voor de techniek. We nemen afscheid en doen dat tot het nieuws van 12 uur met Britney Spears' Baby One More Time. Heb een lekkere week allemaal.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. De medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek.
4: William Hultzel.

0: hallo, mannetje van de radio.
1: William Hultsel.
2: Ja, hele goede middag. Het is 12 uur geweest. Dat betekent dat ik de komende 3 uur weer bij je ben met meer in de middag. Mijn naam is inderdaad, zoals je hoort, William Hultsel. En wat heb ik voor je? Ja, leuke activiteiten, lekkere muziek vooral. En zo gaan we richting jouw zaterdagavond. Zometeen Son Mieux komt eraan. Eerst heb ik hier voor je Always on the Run van Lenny Kravitz. Want Queen gaat ons niet stoppen vandaag, hè?

Tweedehands is ook gloednieuwe persingen. Dus ja, als je er niet van de oude platen bent, maar nieuwe zoekt, dan zijn ze er ook. En er zijn deskundige standhouders met fijne muziek inderdaad. Je kan ook je eigen collectie nog verkopen. Ik weet niet of je nog kan aanschuiven, maar je kan het aardig vragen. En dat kan dan, ja, kun je het aanmelden daar te plaatsen, denk ik, zo ondertussen. En ja, we gaan lekker door richting jou, ja, richting het meer nieuwsoverzicht eigenlijk zo ondertussen. Want Bluff komt er straks aan. Ik heb inderdaad, ja, I Don't Like Mondays voor je van de Boomtown Rats. Maar eerst You Can Call Me Al van Paul Simon. Lekker zomers, die deuntje ook.

Ja, duidelijk. We houden niet van de maandagen. Dat is nog niet. Je hoorde I Don't Like Mondays van de Boomtown Rats. En daarmee wordt het ongeveer tijd voor het meer nieuwsoverzicht. En het zal je maar gebeuren inderdaad. Je bent in Duitsland en iemand die geeft jou daar een idee. En dat wordt een hitje. Ja, dat gebeurde Pascal natuurlijk inderdaad letterlijk. Van de Duitse legende Herbert Grünemeyer. Die had hem namelijk iets verteld over... het origineel heet namelijk Frankfurt Oder. En natuurlijk een beetje in de combinatie waar ze natuurlijk jaarlijks mee te maken hebben. De toeristeninvasie daar in Zeeland, dat gaf inderdaad dit nummer. Ik heb hier voor je Zoute Landen van Bluff. En daarna hebben we Carolien voor het meer nieuwsoverzicht. Ben ik weer bij terug. Tot straks.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Inwoners denken mee over nieuw Raadhuisplein en 3 finalisten voor onderneming van het jaar. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meedenken over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein in Hoofddorp. Het schetsontwerp is klaar, maar over onderdelen zoals groen, water, spelen, veiligheid en activiteiten zijn nog keuzes mogelijk. Een online vragenlijst kan tot en met 4 oktober worden ingevuld. Op 21 oktober volgt ook een bijeenkomst voor inwoners en belangenorganisaties. Eerst wordt het gedeelte bij SEM en het nieuwe gemeentehuis ingericht. Later volgen de delen bij Centrumzicht en Parkzicht. Kinderopvang De Boshoeve, Transcontinenta en Wortel zijn genomineerd voor de titel Onderneming van het jaar Haarlemmermeer 2026. De winnaar wordt op 11 december bekendgemaakt tijdens het Meer Business Gala. De prijs wordt sinds 2007 uitgereikt aan bedrijven die bijdragen aan de lokale economie. De jury beoordeelt onder meer de financiële gezondheid, duurzaamheid, strategie en lokale betrokkenheid. De komende weken worden de 3 bedrijven bezocht. Daarna bepaalt de jury wie zich onderneming van het jaar 2026 mag noemen. Dit was het weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer in de middag.
0: William Hultzel.

0: Ja, slaap in je auto en dan ga ik je straks vertellen waar dat gaat gebeuren inderdaad. Het is Roxette, Sleeping in My Car.
1: Het Haarlemmermeer weer.
0: Ja, even andersom inderdaad. Sleeping in My Car hoorde van Roxette. En inderdaad, het verkeer komt er over elke ogenblik aan. Maar eerst hebben we natuurlijk het weer. Er zijn vandaag in de middag periode met zon en blijft vooral overal droog. In de middag en de nacht naar zondag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar een aangename 22 graden. En er waait een matige zuidwestenwind met windkracht 3 tot 4. Zondag is er meer bewolking en met in de ochtend af en toe regen. In de middag gaat het dan ook wel weer gelukkig wat droger worden en schijnt de zon ook af en toe. De maximumtemperatuur ligt morgen rond de 20 graden. Na het weekend is er nu en dan zon, maar er vallen ook geregeld buien. Maandag en dinsdag is het daarbij nog erg, nog lekker warm met een graad of 22. Maar later in de week daalt de middagtemperatuur naar een frissere 16 tot 18 graden. Ja, en over slapen in je auto gesproken. Ik liet hem al een beetje vallen, inderdaad. Noordelijk van de Haarlemmermeer is het een beetje rommelig, inderdaad. Het verkeer in en om de Haarlemmermeer is namelijk de situatie als volgt. De A4, Den Haag, Amsterdam, Schiphol, knooppunt Nieuwe Meer staat 7 minuten vertraging, 5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dan hebben we de A9, Diemen, Alkmaar, knooppunt Holendrecht naar Aalsmeer is dicht, wat dus mede de oorzaak is van de eerdere. Dan de A9, Amstelveen, Alkmaar, het Badhoevedorp, knooppunt Rottepolderplein is gesloten. Dan hebben we de A9, Alkmaar, Diemen, knooppunt Badhoevedorp, knooppunt Holendrecht ook dicht. En goed om dat daarmee weer verder aan te vullen, hebben we het gevolg op de A10, knooppunt Watergraafsmeer, knooppunt Koenplein. Afrit Watergraafsmeer bij de Nieuwe Meer, 6 minuten vertraging, 7 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Inderdaad, en de laatste is de A10, knooppunt Koenplein, knooppunt Amstel is Amsterdam-West, knooppunt Amstel, 4 minuten vertraging, 5 kilometer langzaam rijden, stilstaand verkeer inderdaad. En succes als je erin staat. Ik ga gewoon in ieder geval wat lekkere muziek voor je opzetten. En ik had even het nummer omgedraaid met een reden, want er komt net even een nieuwtje binnen. Ga ik je zo meteen vertellen. Heel erg leuk, een beetje hier binnen meer radio. Ik ga het zo vast een beetje verklappen, dus blijf lekker luisteren. Ik heb alvast een kleine hint voor je. Ik heb hier Dr. Alban met Look Who's Talking.

0: We hoorden Love of the Common People, Paul Jong. En daarvoor My Oh My, Crisscross Amsterdam. Of Crisscross Amsterdam, net hoe je het wil noemen, hè. En later ga ik je vertellen wat de hint is van Dr. Alban. We gaan eerst naar Charlotte met de Animals on Air. En na het NOS nieuws ga ik je terwijl verklappen. Dus blijf lekker luisteren. Tijd voor Animals on Air.
1: Meer in de middag. Animals on Air.
0: Hey, goedemiddag Charlotte. Hi.
2: Hi, goedemiddag.
0: Weer terug, maar weg geweest, gelukkig maar.
2: Ja.
0: Lekkere vakantie gehad.
2: Ja, was echt even heerlijk.
0: Ja, hele bus vol met dieren weer mee terug uit Schotland.
2: Nee, die heb ik allemaal netjes daar gelaten.
0: Oh ja, ik zag die Schotse hooglanders lopen daar in Groenendaal. Ik denk, oh, Charlotte heeft het meegenomen.
2: Nee.
0: Maar we zijn heel benieuwd.
2: Ja.
0: Hoe is de eerste week geweest?
2: Vermoeiend. Het was meteen lekker erin met de vroege week.
0: Okay.
2: Ook nog even een nachtritje tussendoor gedaan. Vandaag nog gewerkt, dus vakantie, wanneer?
0: Je bent zeker toe aan vakantie, of niet?
2: Ja, zo voelt het wel een beetje.
0: Maar goed, dat kun je natuurlijk niet doen, want je moet natuurlijk ook wel weer hier gewoon elke week zijn.
2: Ja, nee, zeker.
0: We kunnen hier niet te veel missen. Dus ik ben heel benieuwd hoe de eerste week eruit zag.
2: Vooral veel huisdieren gezien.
0: Oké.
2: Okay. Dat komt vooral omdat toch bepaalde bestemmingen weer dingen toelaten. En dan inderdaad, dan merk je gewoon inderdaad dat je nu bijvoorbeeld een periode hebt dat je veel dieren naar Zuid-Afrika weer hebt.
0: Ja.
2: En dat komt dan bijvoorbeeld omdat ze ook tijdelijk een stop hadden op bloedtesten bijvoorbeeld. Nou, dus daar hebben we nu dan een hele vlaag van.
0: Oké. Okay.
2: En je merkt ook wel, want we hebben ook wel klanten die dan lekker in... Als het weer hier een beetje omslaat, vertrekken hun voor een half jaar naar een warm land.
0: Ja.
2: Dus het zijn een beetje de terugkomers. En die willen dan natuurlijk wel de hond mee.
0: Nou, tuurlijk.
2: Dus dat is dan wel grappig weer om die weer even te zien, die dieren. Ze lopen dan soms ook rond bij ons op kantoor. Alsof ze denken, oh ja, dit ken ik nog wel. Oh, waar is mijn bal? Oh ja, daar is mijn bal.
0: Ja, weet je, trouwens een hele leuke vraag over. Want als jij dan honden vervoert, mensen willen op vakantie, willen de hond meenemen. Ik kreeg laatst toevallig namelijk die vraag ook als luchtvarende van iemand. En daar gaf ik een antwoord, dat was niet zo'n leuk antwoord van mij. Maar hoe worden de honden bij jou vervoerd? Want ik weet namelijk, iemand kwam met een vraag, die wou naar Spanje, de hond moet mee en... Ja, of ze dan bij mij op mijn werk in een simulator konden... zodat de hond er vast aan het geluid kan wennen, noem maar op. En dat heb ik even uitgelegd met de specificaties van Boeing en ook van Airbus trouwens. Van waar uw hond terechtkomt is het bagageruim tussen de koffers. Het is koud en donker. Het wordt hoogstens 13 graden. Het zit tussen 6 en 13 graden met verschrikkelijk veel herrie op ongeveer 95 decibel. Die mevrouw was er wel van geschrokken. Die vond het ook zo raar dat die hond ook... Dat ze ook hoorden van anderen, dat die hond toch wel een paar weken verslag was.
2: Ja.
0: Mijn hond zou me nooit meer aankijken, denk ik. Maar hoe gaat het vervoer dan? Want bij jou gaat het natuurlijk niet even in een bench op de bagageband tussendoor, zeg maar.
2: Nee, wij leveren... wij doen alleen de vracht natuurlijk.
0: Ja.
2: Ze komen wel natuurlijk inderdaad in het ruim.
0: Ja.
2: Maar wij weten wel dat in het ruim, ja, de meeste vluchten worden ze op een plaat bijgebouwd.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Als ze niet op een plaat worden bijgebouwd, dan zitten ze in de staart.
0: Ja.
2: Daar hebben ze een ruimte inderdaad wat ze een beetje kunnen afschermen met een zeil ook.
0: Mm-hmm.
2: En inderdaad, dat kan wel op... De captain kan dat een beetje op huiskamertemperatuur zetten.
0: Ja, maar dus dat zijn dan...
2: Is het tussen de 15 en de 18 graden.
0: Ja, dat zijn de echte vrachtvliegtuigen. Die zijn natuurlijk veel groter. En dan kun je, wat ik begrepen heb... collega's van me, dan kun je ook gewoon tijdens een vlucht vanuit de cockpit gewoon, ja, net als passagiersvliegtuig, kun je gewoon inlopen, kun je zitten. Daar is het gewoon normale temperatuur, net als in de cockpit natuurlijk.
2: Ja.
0: Dus daar zit wel een groot verschil tussen de vliegtuigen, mag je merk noemen, zijn publiek. Nou, iedereen weet de Transavia, Corendon, TUI, KLM. Heb ik ze allemaal genoemd, hebben geen specifieke naam genoemd. Dat die kleinere vliegtuigen binnen Europa natuurlijk heel veel kleiner zijn. Want daar moeten passagiers in en de koffers worden onderin het luik geschoven. Maar,
2: zitten ze zeg maar onder de cockpit.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: En bij jou is het gewoon iets ruimte van een meter of 6 hoog waar je gewoon zo inwandelt, zeg maar.
2: Ja, klopt.
0: Ja, goed, dat is weer duidelijk. Ja, ik was benieuwd hoe dat daar dan gaat, hè.
2: Ik
0: heb ook wel eens gezien dat er allemaal auto's uitkwamen rijden keer op Schiphol-Oost.
2: Ja.
0: Trouwens, een tijdje geleden ook Formule 1, hè? Formule 1-auto's kwamen eruit met Australië.
2: Ja, die kwamen ook langs inderdaad. Die zie ik ook al eens in de loodsen staan. Dan inderdaad, als ik ergens wat aan het aanleveren ben. Er was laatst inderdaad zo'n oude Red Bull. Die kwam uit Australië voor een bepaalde show.
0: Oh, maar Charlotte, heb je daar ook heel stiekem aan die spoiler gezeten? Kost 55.000 euro, hè, die boete.
2: Ja. Nee, daar ben ik van afgebleven.
0: Laat het maar aan onze Max over.
2: Ja. En ik heb toevallig inderdaad stond ik daar met duiven naast. Dus ik heb ook gezorgd dat de duiven er niet op gepoept hebben.
0: Ik zie ze al staan met de volgende race op de start. De hele Formule 1 auto onder de duiven poepen. Alsof je in Amsterdam geparkeerd stond.
2: Ik zie al, we zijn door Amsterdam gegaan.
0: Ja. Nou goed.
2: Ja.
0: En je liet wat vallen. Je had een heel mooi verhaal ook.
2: Ja, klopt. We hebben inderdaad een hond, die moet ook vliegen. Alleen vanwege de eigenaar zijn eigen schema. En omdat het voor een baan is, moest hij al eerder die kant op. En was nog niet alle bloedtesten en onderzoeken voor de hond klaar.
0: Ja.
2: Dus de hond had hij gevraagd, wat zijn de opties daarvoor? Nou, weet je, wij zeggen nou, of bij vrienden onderbrengen. Nou, dat werd lastig voor hem. Of wij hebben dan een border facility waar we gebruik van maken, waar we goed contact mee hebben, waar we dagelijks foto's kunnen opvragen. We kunnen er naartoe om foto's te maken.
0: Ja.
2: Dus hij is van, dat is ook een optie. Om hoeveel zou het gaan? Want we moeten natuurlijk wel kijken of ze plek hebben als het om meerdere weken zijn. Nou, dat bleek inderdaad ongeveer 10 weken te zijn. Nou, dat wij inderdaad kijken. Maar toen zagen we de hond en toen zagen we dat hij best wel heel mager was. En bij de opvang was hij alweer afgevallen en de eigenaar zei ook al, ja, we zijn al heel lang met onderzoeken bezig en we weten het gewoon niet. Dus toen wij toevallig met de hond naar de dierenarts moesten voor een van de testen, toen hebben we gevraagd of ze een uitgebreidere test konden doen, in overleg natuurlijk met de eigenaar. En toen is daar uitgekomen uiteindelijk dat de alvleesklier niet blijkt te werken. Dus, en dat betekent eigenlijk voor een hond dat hij gewoon heel snel afvalt en moeilijk aankomt en gewoon aan bepaalde medicijnen moet.
0: Ja.
2: En omdat zo'n border facility, ze zorgen onwijs goed, maar het is toch wel om meerdere honden veel geblaf. Het kan wat stress zijn, vooral voor zo'n hond.
0: Ja.
2: Dus nou inderdaad hebben we besloten, we hebben gisteren kwamen ook, hij moet bijvoorbeeld B12 moeten we 1 keer in de week prikken.
0: Ja.
2: En nog wat andere medicijnen. Hij gaat nu ook op ander voer. Allemaal kijken hoe het doet. Nou, ondertussen is hij al 2 kilo aangekomen. Dus dat is mooi. Maar voor de zekerheid is er besloten inderdaad met overleg dat hij nu bij een collega van ons een paar weken lekker in huis gaat wonen.
0: Nou ja, dat is wel leuk.
2: Dat is eigenlijk de eerste keer dat we dat doen. Ja, we hebben wel eens een keer nood dat er iemand eens een keer een konijntje 's nachts had meegenomen en zo. Gewoon vanwege een vlucht was gecanceld. Ja, midden in de nacht kan je geen opvang meer bereiken en zo. Ik heb ook wel eens even een puppy een nachtje gehad omdat er even wat fout ging.
0: Ja.
2: Ja, weet je, maar dit is echt voor een paar weken. En die collega heeft gezegd, geen probleem. Hij heeft toevallig een Duitse herder gehad waar hij ook B12 bij moest spreken. Dus zei ze, dat gaat helemaal goed komen, ik heb er ervaring mee. Dus weet je, zo help je en de hond. En ja, we hebben er ook een beetje meer zicht op natuurlijk.
0: Ja, precies.
2: En hopelijk inderdaad
0: werkt
2: er wat aan. Ja,
0: ja bijzonder.
2: Ja. Ja, dus dat is een keer wat anders.
0: Ja, zeker. Ja, heel wat anders inderdaad.
2: Ja.
0: We lopen een beetje tegen de NOS aan ondertussen.
2: Ik zie het.
0: Even benieuwd of je nog alvast een tipje van de sluier voor volgende week hebt.
2: Volgens mij gaan er wat herten voorbij komen.
0: Dus we moeten volgende week zeker gaan luisteren.
2: Ja.
0: Gaan we volgende week horen. Hey Charlotte, heel erg bedankt voor je tijd weer deze week. En,
2: geen probleem.
0: Ja goed, dan spreken we elkaar volgende week weer. Dan wens ik je fijne week.
2: Ja, allemaal goed.
0: Tot dan, hè.
2: Doei.
3: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws.
1: William Hultzel.

0: Je hoorde Zoe van Shakira.
1: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
2: William Hultsel.
0: Ja, met Shakira openen we tweede uur van mijn deel van Meer in de Middag. Tot 3 uur ben ik bij je met lekkere muziek inderdaad. En nog een aantal leuke activiteiten. Ben je nou helemaal fan van Disney? Of heb je een paar kleintjes die er fan van zijn vanaf 4 jaar? Blijf lekker luisteren. Ik ga zo meteen een leuke activiteit verklappen voor je. Natuurlijk ga ik verklappen wat Dr. Alban zijn plaat hier nou net voor het nieuws deed. Dus blijf lekker luisteren. Zometeen heb ik voor je Teddy Swims en Mark Knopfler. Maar eerst, hey Afrojack. Of Afrojack met hey.

Ja, eerder hadden we het over Dr. Alban natuurlijk. En een hint naar het nieuws wat ik zojuist binnenkreeg inderdaad. En dat is best wel erg leuk nieuwtje inderdaad. Wat je met je gedelen hier speciaal hier vanuit Hoofddorp blijven. Meer in de middag. Zoals je weet, mijn collega Max van Jaap en Max on Air op de zaterdagavond. Die had een klein ongelukje gehad. Om het maar even heel snel zo samen te vatten. In ieder geval is een paar weken out of the running. En ik krijg zojuist het nieuws dat hij vanavond gaat proberen om er weer bij te zijn. Ik zal vanavond inderdaad met Jaap samen, Jaap en Max en William on air gaan doen dan. Maar we gaan proberen om hem op te halen dat hij inderdaad toch even kan aanschuiven. Dus blijf vooral lekker luisteren. En voor die tijd hebben we natuurlijk nog straks Delano en Maurice Gerrits. Dus ja goed, dat wou ik toch even met je delen. En ik heb hier leuk nieuwtje zo meteen voor als je inderdaad een Disney fan bent. Dus blijf lekker luisteren. Eerst heb ik hier voor je Robbie Williams met She's the One.

hoorde Magnetic en daarvoor Robbie Williams met She's the One. En daarmee is het een paar minuten, vijf minuten voor half. Dus ik ga het even Caroline overgeven voor het meer nieuwsoverzicht. En daar ben ik bij je terug. Ik laat jullie achter met Robert Palmer, Addicted to Love.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: XXL statiegeldmachine maakt inleveren een stuk makkelijker. En Herbert Visser College viert 65 jaar met reunie. Bij Intratuin in Krukjes is een nieuwe XXL statiegeldmachine geopend. Bezoekers kunnen voortaan een hele zak met plastic flessen en blikjes tegelijk inleveren. De machine scant automatisch de verpakkingen en berekent het statiegeld. Hierdoor hoeft niet langer ieder flesje of blikje afzonderlijk te worden ingevoerd. Het bedrag kan vervolgens worden uitbetaald of gedoneerd. De nieuwe machine maakt het vooral makkelijker om grote hoeveelheden verpakkingen in één keer in te leveren. Daarmee moet recycling aantrekkelijker worden en zwerfafval verder worden teruggedrongen. Het Herbert Visser College viert zijn 65-jarig bestaan met een reunie voor oud-leerlingen en oud-collega's. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 27 november en begint om 7 uur op school. Iedereen die er heeft gezeten of gewerkt heeft, is welkom. Bezoekers kunnen oude foto's bekijken, voormalige docenten ontmoeten en opnieuw een favoriete les volgen. Ook is er tijd voor een gezamenlijke foto en een borrel. Aanmelden kan via de website van het Herbert Visser College. Dit was het weer, het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
2: Dankjewel, Caroline.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio. De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Het Haarlemmermeer weer.
2: Ja, vooral in de middag hebben we vandaag perioden met zon en het blijft overal droog. In de avond en de nacht naar zondag neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar een aangename 22 graden vandaag. Maar waait wel matige zuidwestenwind met windkracht 3 tot 4. Zondag is er meer bewolking met in de ochtend nog af en toe regen. En in de middag wordt het droger en schijnt ook geregeld de zon. De maximumtemperatuur ligt morgen rond de 20 graden. Na het weekend is er nu en dan zon, maar vallen ook geregeld buien. Maandag en dinsdag is het daarbij nog vrij warm met een graad of 22. Later in de week daalt de middagtemperatuur naar een wat frissere 16 tot 18 graden. En dan het verkeer in en om de Haarlemmermeer. Inderdaad, hier live vanuit Hoofddorp voor je. Dus luister even goed als je onderweg bent. De A4, Den Haag-Amsterdam, Schiphol, knooppunt Nieuwe Meer. 9 minuten vertraging, 5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Knooppunt Badhoevedorp, dat is op de A4 naar de A9 toe. Richting Haarlem is dicht vanwege een ongeval. Het aangeraden wordt om richting Rotterdam te rijden via de A5. Knooppunt Nieuwe Meer, knooppunt Badhoevedorp. Op dezelfde A4 hebben we 4 minuten langzaam rijdend. 4 minuten vertraging en 2 kilometer langzaam rijdend. Stilstaand verkeer. Dan de A9, Diemen Alkmaar, knooppunt Holendrecht, Alsmeer afgesloten. Dan hebben we Amstelveen Alkmaar op de A9. Knooppunt Raasdorp naar Rotterpolderplein is ook dicht. En natuurlijk om het helemaal compleet te maken, Alkmaar Diemen. Knooppunt Badhoevedorp, Holendrecht is ook afgesloten. Dus eigenlijk is de hele A9 aan alle kanten afgesloten. Wat natuurlijk de nodige vertraging geeft. Dan denk je, dan ga ik via de A10. Ik zou het niet doen. Knooppunt Watergraafsmeer, knooppunt Koenplein op de A10. Bij Over Amstel, Nieuwe Meer. 5 minuten langzaam rijdend. En stilstaand verkeer, 6 kilometer totaal. Knooppunt Koenplein, knooppunt Amstel, Amsterdam-West. Knooppunt Amstel, hetzelfde verhaal de andere kant op. 4 minuten vertraging, 5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Succes is erin staat en in ieder geval zou ik zeggen drive safe. Hier van Mel Smit en Neil Horan.
5: Meer in de middag.
0: William Hultsel.

van Kes, Calvin Harris met Dua Lipa samen. Eerder had ik voor de Disney-fans wat beloofd. En, het gaat over een speelse voorstelling over honden, waarin de chique lady uit een rijk milieu vriendschap sluit met een hele vage hond uit het park. Een vage hond die niet precies weet wat voor ras hij is en wat boeit hem eigenlijk ook helemaal niks. Eigenlijk boeit hem helemaal niet zoveel, want hij is gewoon lekker vrij. En ja, het belangrijkste is voor hem als hij maar lekker ruikt. Want hij moet natuurlijk achter die mooie lady aan. En hij gaat er ook mooie verhalen bij vertellen. Dat laatste is nou precies... Waar zij voor valt inderdaad. En dan weet je eigenlijk al een beetje over wie ik het heb. De voorstelling waar ik het over heb is Lady en de Vage Hond. Dat is zaterdag 13 september om 14:30 in C. Hoofddorp. En dat is vanaf 4 jaar oud. Het ziet er als op de foto. Je kan meer informatie vinden op visithaarlemmeer.nl trouwens. En op de foto ziet het er ook wel heel grappig uit. Dus ik zou je zeker adviseren om daar te gaan kijken. Het is 13 september, 14:30, C. Hoofddorp. Rolstoel toegankelijk en voor kinderen geschikt. En ik denk dat de volwassenen zeker mee mogen. En voor ons op onze leeftijd misschien wat nostalgie. Dus ik zal ook... Ik ga kijken of ik mijn buurjongetje kan meenemen. Dan leen ik gewoon kind van de ander om te kunnen kijken. Is goed excuus, toch? Ik heb zo meteen voor je de Red Hot Chili Peppers met Californication. Maar eerst Jonas Blue met Malief, The Edge of Desire.

Je hoorde Listen to the Music van de Doobie Brothers. En daarna hoorde je Nothing Ever Heard Like You van James Morrison. En daarmee is het 4 minuten voor 2 geworden. We gaan even uit naar de NOS en we gaan eruit met Doe Maar. Met hun nummer Pa.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers of flink aan topschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
5: Meer in de middag.
1: William Hultzel.
6: Right, bro.

0: featuring Amy Winehouse, Valerie.
1: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
2: William Hultsel.
0: En daarmee openen we de derde uur van Meer in de Middag. Inderdaad, mijn naam is William Hultsel. Tot 3 uur ben ik bij je. En nog wat leuke activiteiten en lekkere muziek zo richting jouw zaterdagavond. Van 3 tot 6 zal mijn geliefde collega het overnemen. Gewaardeerde collega, moet ik zeggen. Delano natuurlijk. En die gaat ook weer met zijn items jouw zaterdagavond gezellig inluiden. Dan van 6 tot 8 hebben we Maurice Gerrits met de Groove Connection. En van 8 tot 10 hebben we Jaap en Max on Air met een Maxi terugkomt. En daar mag ik dan ook weer 2 uurtjes in zitten. Dus vanavond ben ik ook weer bij jou uit de radio, inderdaad, om het zo maar te zeggen. Straks heb ik voor je Avicii en Acta en Munich. Maar eerst Blue Monday van New Order.

Ja, voor Better Day Avicii. Die kwam uit op 28 augustus 2015 als single. Van zijn tweede studioalbum Stories inderdaad. Dat is iets wat perfect ook past in andere zaken inderdaad uit de 2010 jaren. Daar ga ik je even mee terugnemen eigenlijk inderdaad. Want de tens, om het zo maar te zeggen, de jaren 10 is het ook, hè? Apart, hè? Vroeger, niet lang geleden, jaren 10, jaren 20, jaren 30, denk je aan de vorige eeuw. Maar we zijn alweer zover. Want ik heb hier trouwens voor je ook staan, gaat het over de tens. De tens quiz. Zaterdag, donderdag 17 september van 8 tot half 11 in Fort Hoofddorp. Dat is onder de molen bij Fort Knox. Daar is het tijd voor de tens quiz. Test je kennis tijdens deze quiz. En hoe goed ken jij de jaren 2010? Want je kan hier gaan laten zien hoe je het meegemaakt hebt en wat je ervan onthouden hebt vooral. Het draait daarbij dus ook vooral flink om de muziek, series, games, sport, trends en bijzondere momenten uit dit decennium. Van grote festivalhits en populaire series tot social media en opvallende gebeurtenissen. Alles kan voorbij komen. Speel samen met vrienden, familie of collega's en test jullie kennis in die gezellige quiz met herkenbare momenten. Vorm een team van 2 tot 5 personen en je kan 1 teamticket dan gaan kopen. En lekker de uitdaging aangaan. Inderdaad, ik ga het je zo vertellen wat het is. Ik heb alvast de eerste quizvraag voor je. Stel je voor dat je draken hebt en demonen. Wat krijg je dan? When the

0: Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max On Air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Veiligheid blijft prioriteit in Haarlemmermeer en JDB-groep opent laadplein voor elektrische vrachtwagens. Haarlemmermeer is over het algemeen een veilige gemeente, maar verschillende ontwikkelingen vragen blijvende aandacht. In het Integraal Veiligheidsplan 2027-2030 wil het college daarom 5 prioriteiten centraal stellen. Zo komt er extra aandacht voor jeugdcriminaliteit, kwetsbare personen en de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Ook polarisatie, radicalisering en extremisme krijgen aandacht. Daarnaast wil de gemeente inwoners en ondernemers beter voorbereiden op onverwachte situaties, zoals langdurige stroomuitval. Na vaststelling door de gemeenteraad worden de plannen verder uitgewerkt. JDB-groep heeft op Schiphol Trade Park een nieuw laadplein geopend. 16 elektrische vrachtwagens kunnen er tegelijk opladen. Burgemeester Marianne Schuurmans verrichtte de opening tijdens de viering van het 80-jarige bestaan van het familiebedrijf. Het laadplein is bijzonder omdat Schiphol Trade Park kampt met netcongestie. Dankzij samenwerking binnen energiehub ECOS werd toch voldoende capaciteit gevonden. JDB-groep investeert hiermee verder in elektrisch transport en duurzame bedrijfsvoering. Het bedrijf gebruikt ook zonnepanelen en emissieloos materieel. Dit was het weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Ja, Carolien, ook deze week weer bedankt voor het nieuws tijdens Meer in de Middag. Inderdaad, ik heb het weer voor je nog één keer. Er is vandaag vooral in de middag. Ja, hebben een periode met zon en blijft overal droog in de avond. En de nacht naar zondag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar een aangename 22 graden. En er waait een matige zuidwestenwind met windkracht 3 tot 4. Zondag is er meer bewolking met in de ochtend nog af en toe regen. En in de middag gaat het wel gelukkig wat droger worden en schijnt de zon zelfs af en toe. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden. Na het weekend is er nu en dan zon, maar er vallen geregeld buien. Maandag en dinsdag is het daarbij nog vrij warm met een graad of 22. Later in de week daalt de middagtemperatuur naar een wat frissere 16 tot 18 graden. En dan de verkeersinformatie in en om de Haarlemmermeer. We hebben de nodige files staan. De A4 Den Haag-Amsterdam, Schiphol knooppunt Nieuwemeer. 8 minuten, 6 kilometer langzaam rijden tot stilstand staand verkeer. De A4 Amsterdam-Den Haag knooppunt Battenverdorp naar de A9 toe richting Haarlem is dicht. De knooppunt Nieuwemeer knooppunt Battenverdorp de andere kant op inderdaad. Daar staat 3 minuten vertraging, 2 kilometer langzaam rijden. En stilstaand verkeer. Dan hebben we vervolgens de A9 knooppunt Holendrecht-Aalsmeer is afgesloten. Net zoals op de A9 knooppunt Raasdorp en Rottepolderplein afgesloten zijn. Dit zorgt dus voor de nodige opstoppingen. Denk je, ik ga via de A10? Ik zou het niet doen. Knooppunt Watergraafsmeer, knooppunt Koenplein. Afrit Amsterdam Centrum, Amsterdam Slotenvaart. 6 minuten vertraging met 7 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dus er wordt flink gewerkt inderdaad. En dat geeft de nodige vertraging inderdaad. Dan, zijn biologische vader was een Egyptische diplomaat en zijn moeder was een Russisch-Poolse gravin. Maar hij koos er zelf voor om de absolute koning van de Amsterdamse kroeg te worden. Zometeen meer, want er komt nog iets heel erg leuks aan qua activiteiten. Misschien weet je al wie het is, als je een echte muziekliefhebber bent. Maar ik ga het je zo verklappen. Eerst heb ik hier voor je Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.
3: Meer in de middag.
0: William Hultzel.

0: Havana, Camila Cabello met Young Tuck. En daarvoor hoorde je Tuesday, Burk Jetter met Danelle Zandeval. En de laatste activiteit die ik voor je heb, inderdaad, ik heb al net de hint gegeven. Ik ga nu het antwoord geven, inderdaad, want hij zat waarschijnlijk al te denken. Muziekliefhebbers weten het meteen, maar ja, wie is nou de koning van de kroeg uiteindelijk? Hè? Dat is natuurlijk Ramses Shaffy. Ja, wie kent hem niet? Een hoop mensen, denk ik, van de jongere generatie. Dus als je jonger bent, die kent Ramses Shaffy niet, verdiep je erin zin. Dat is leuk. In ieder geval, wat gaan we krijgen op C.Hoofddorp, 17 september, om 7:15 kun je gaan kijken naar Charles St. Shaffy. Dan denk je, wie is Charles dan? Nou ja, Charles Delamar is inderdaad iemand die bekend is van SBS, is het geloof ik. Hè? De tribute Battle of the Bands, vorige seizoen deed hij mee. En daar vertolkte hij Ramses Shaffy op een bijzonder goede manier. En inderdaad, met het iconische nummer Lame heeft hij inderdaad daar ook gewoon te plekken de jury weggeblazen. Zelfs Spike van Direct had op dat moment gewoon bijna een traantje. In ieder geval niks meer te zeggen, om het zo maar te zeggen. Nadat je hem stil krijgt, ja sorry Spike, maar we kennen elkaar goed en we weten van elkaar. Dat is erg lastig voor ons allebei inderdaad, dus om stil te gekregen te worden. Dus ja, dat zegt wel wat. Ik kan je aanraden om daar te kijken. Het is rolstoeltoegankelijk, jongeren, senioren en volwassenen zijn er van harte welkom. C.Hoofddorp, 17 september, 7:15. En ja, laten we gewoon eens voor degene die Ramses Shaffy niet kennen, gewoon eens gaan luisteren naar een van zijn bekende nummers, Sammy.
1: Sammy loopt niet zo gebogen.

Yeah. Hier ben ik.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Je hoorde de Temptations, papa was de Rolling Stone. En daar House on Zee, Peter Fox. En daarmee komen we aan het einde van mijn deel van Meer in de Middag. En ja, tegenover me zit Delano.
2: Hey, jawohl, jawohl. Ja? Ik heb er zin in, ja hoor. Ik heb weer een leuke uitzending klaarstaan, denk ik.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Wat heb je klaarstaan?
2: Ga je
1: wat verklappen?
2: Er zijn vandaag 2 artiesten jarig. En daar kan je ook op stemmen in de borrelplaat. Dus de ene of de ander. Wie? Dat hoor je namelijk zo meteen.
1: Ja, blijf luisteren, anders dan kan je net zo goed nu gaan stemmen. En na Delano hebben we natuurlijk de Groove Connection, Maurice Gerrits, tot 8 uur. En dan van 8 tot 10, Jaap en Max on air. Heb jij dat gehoord, Delano? Jaap en ik gaan vanmiddag straks Max ophalen.
2: Oké. Okay. Ja,
1: die is er vanavond bij. Ik weet niet hoe lang, maar we gaan in ieder geval zorgen dat hij erbij kan zijn. Die is aan de beterende kant en die gaat weer aanschuiven. En tot zover dat gaat natuurlijk. Ja. Dus we gaan hem ophalen thuis en zorgen dat hij erbij is. En ik mag er ook weer in zitten in het programma. Ik zou eigenlijk met Jaap samen doen. En het ging zo goed met Max. Dat klinkt wel heel groot. Het ging zoveel beter met Max. Ja. Dat hij dat zijn visio heeft aangegeven. Hij mag de auto in en hij mag proberen om hier te zijn tot zolang dat gaat.
2: Vanavond dus weer Max op de radio.
1: Ja, en daarna hebben we Tarsentines die hier de laatste boel afbreken. En dan is je zaterdagavond voorbij. En gaan we naar de zondagochtend inderdaad. Ja, ik ga je bedanken voor het luisteren. En jullie verlaten. Ik laat jullie achter met Delano. En heel veel plezier in zijn deel van Meer in de Middag. En ik laat jullie achter met The Cure. Boys Don't Cry. Tot volgende week.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seuvering met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Het gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel Jelle. Dan gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. De A4 Amsterdam Den Haag tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt De Hoek. 3 minuten vertraging. En dan de A9 Amstelveen Alkmaar tussen Badhoevedorp en knooppunt Rottepolderplein. Daar is de weg dicht. Vanwege wegwerkzaamheden.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
5: Meer in de middag.
1: De Lano van Steenveld.

0: Taylor Swift. En Anti-Hero, daarvoor David Guetta en Kelly Rowland en When Love Takes Over.
1: De Lano van Steenveld.
0: Zaterdag 12 september 2026 is het. Ik moest heel even kijken of die datum inderdaad wel goed is. Maar dat klopt. 12 september 2026. Het is vandaag onder andere Wereld EHBO-dag. En niet alleen dat, het is ook nog dag van de boerin. En het is internationale dag van de vrouwencondoom. Ja, echt waar. Daar is natuurlijk ook een dag voor. We hebben overal een aparte dag voor. En daar is natuurlijk ook vandaag een dag voor. En er zijn twee artiesten jarig vandaag. Dat kon je net al even horen in de teaser bij Meer in de Middag bij William. Twee artiesten zijn er jarig vandaag. En tussen die twee artiesten kan je zometeen ook stemmen voor borrel A of borrel B. Welke dat zijn, dat hoor je zometeen. Ook muziek van Queen komt eraan. Bastille hoor je Good Grief. En nu eerst de Peppers en Californication.

Fuck You. En daarvoor de Peppers en Californication hoorde je. Zometeen tijd voor de borrelplaat waarop jij kan stemmen wat jij wil horen als wij samen de borrel openen. Nu eerst Bastille, Good Grief. Watching.

Good grief. We gaan samen weer de borrel openen. Het is tijd voor jouw zaterdagmiddaggevoel. De stofzuiger mag je weer opbergen. De bezem mag je ook weer opbergen. En de glazen mogen uit de kast worden gehaald. Elke zaterdagmiddag mag jij hier de muziek bepalen bij Meer Radio in Meer in de Middag. En ik geef je twee keuzes, borrel A of borrel B. Daar kan je op stemmen en daar hang ik altijd een beetje een thema aan. En het thema vandaag, dat zijn twee artiesten die jarig zijn. De eerste die jarig is, dat is Jennifer Hudson. Zangeres, maar ook actrice. Volgens mij meegedaan aan Idols, of in ieder geval in een zo'n talentenjacht. En daar is toen eigenlijk één hele grote hit uitgekomen. En voor de rest is ze vooral te zien als jurylid in verschillende tv-shows, verschillende talentenjachten. En is ook te zien in meerdere films. En je kan haar misschien kennen van Dreamgirls, waarin zij dat hele bekende nummer zingt. And I am telling you. Die? Zij is vandaag jarig, Jennifer Hudson. Gefeliciteerd. Je kan dus onder andere stemmen op een plaat van haar. Welke, dat hoor je zo meteen. Of je kan stemmen op 2 Chainz. Nou, wie is 2 Chainz? 2 Chainz, dat is een rapper uit Amerika. En die heeft een aantal jaar geleden samen met Jason Derulo een plaat gemaakt. Of eigenlijk, Jason Derulo heeft samen met 2 Chainz een plaat gemaakt. En die heet Talk Dirty. Vandaag dus ook jarig 2 Chainz. Dus je kan stemmen op of de birthday girl Jennifer Hudson of de birthday boy 2 Chainz. En dan denk je natuurlijk, ja, hoe gaan die platen dan? Nou, hier komen ze. Morgen.

0: Avril Lavigne, Skaterboy en daarvoor Jason Mraz en I'm Yours. De headlines op half komen eraan, ook muziek van Prospa en natuurlijk de borrelplaat zometeen.
1: Kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club, waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Carolien Geven.
2: Inwoners denken mee over nieuw Raadhuisplein en 3 finalisten voor onderneming van het jaar. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meedenken over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein in Hoofddorp. Het schetsontwerp is klaar, maar over onderdelen zoals groen, water, spelen, veiligheid en activiteiten zijn nog keuzes mogelijk. Een online vragenlijst kan tot en met 4 oktober worden ingevuld. Op 21 oktober volgt ook een bijeenkomst voor inwoners en belangenorganisaties. Eerst wordt het gedeelte bij SEM en het nieuwe gemeentehuis ingericht. Later volgen de delen bij Centrumzicht en Parkzicht. Kinderopvang De Boshoeve, Transcontinenta en Wortel zijn genomineerd voor de titel Onderneming van het jaar Haarlemmermeer 2026. De winnaar wordt op 11 december bekendgemaakt tijdens het Meer Business Gala. De prijs wordt sinds 2007 uitgereikt aan bedrijven die bijdragen aan de lokale economie. De jury beoordeelt onder meer de financiële gezondheid, duurzaamheid, strategie en lokale betrokkenheid. De komende weken worden de 3 bedrijven bezocht. Daarna bepaalt de jury wie zich onderneming van het jaar 2026 mag noemen. Dit was het weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
0: Krijg je van mij het Meer Radio weer van de Rolands weer online. Vandaag vooral in de middagperiode met zon. Het blijft overal droog. In de avond en nacht naar zondag neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar een aangename 22 graden met een matige zuidwestenwind. 3 tot 4 in de windkracht. Zondag meer bewolking in de ochtend, nog af en toe wel regen. In de middag wordt het droger en schijnt ook af en toe de zon en ligt de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Volgende week na het weekend is er nu en dan zon, maar vallen er ook geregeld buien. Maandag en dinsdag is het daarbij nog vrij warm met een graad of 22. Later in de week daalt de middagtemperatuur naar een wat frissere 16 tot 18 graden.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer radio, Haarlemmermeer. Meer in de middag. De Lano.

De Tramps en Disco Inferno hoor je op meer radio. Je kan nog even stemmen op de borrelplaat. Dat doe jij via de e-mail studio@meerradio.nl. Of je kan stemmen op de borrelplaat via mijn Instagram, @tisdelano. Check eventjes mijn stories. En daar kan je ook eventjes nog een stukje luisteren naar hoe die ook weer ging. Of dus, wat ik al zei, mailen naar de studio, studio@meerradio.nl. Deze week in de borrelplaat twee artiesten die vandaag jarig zijn. We hebben Jennifer Hudson. Zij is van die hele bekende, and I'm telling you. Zij is vandaag 45 jaar geworden. Gefeliciteerd, J-Hud. Zoals we haar noemen in de volksmond. En 2 Chainz, een bekende rapper uit Amerika. En die heeft onder andere samen met Jason Derulo een plaat gemaakt. Talk Dirty, hij is vandaag 49 jaar geworden. Dat is een beetje muziek uit mijn tijd. Als ik terugga, toen ik wat jonger was. Ik denk een beetje basisschool, middelbare schoolperiode. En dan sta je er niet bij stil dat deze artiesten ook gewoon een dagje ouder worden. Ik had niet verwacht dat ze alle twee al in de 40 waren. Zo zie je maar weer wat geleerd. En dan denk je, hoe gaan die platen nou eigenlijk? Nou, ik heb eventjes een voor je op een rij gezet. Je kan dus stemmen op borrel A deze week, Jennifer Hudson Spotlight. Of borrel B, Talk Dirty van 2 Chainz en Jason Derulo. Hier komt-ie.

Daar kan je dus deze week op stemmen in de borrelplaat. Borrel A, Jennifer Hudson Spotlight of borrel B. Dat is Jason Derulo en 2 Chainz en Talk Dirty. Stemmen kan via de e-mail studio@meerradio.nl. Zet dan even in de onderwerpbalk wat je wilt horen, borrel A of borrel B. Of je kan mijn Instagram checken, dat is @tisdelano. En dan moet je even naar mijn stories gaan en dan kan je daarin stemmen.

Stella Lefty en Boston op meer radio. Ze heeft inmiddels een beetje een bijnaam gekregen. Stella Thefty. En waarom dan Stella Thefty? Nou, ze heeft een hit nu te pakken met Boston natuurlijk. Maar het refreintje van haar, of een beetje ja, dat stukje net voor het refrein, dat lijkt een beetje op een andere hele grote hit van, ik denk een half jaar, een jaar geleden, zoiets. Het lijkt echt heel erg op elkaar. Nou, heeft zij met die desbetreffende artiest, heeft zij al samengewerkt? Dat klopt. Dus waarschijnlijk dat ze iets van zijn nummers als inspiratie heeft genomen. Maar dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Aan de andere kant kan je ook zeggen, ja, als het een beetje op elkaar lijkt, is dat dan wel gestolen. Je kan beter zeggen goed gestolen dan slecht bedacht natuurlijk. Een aantal jaar geleden was er een bepaalde rechtszaak met Ed Sheeran. Die had ook precies datzelfde gedaan. Dus een soort van muziekje van Marvin Gaye. En dat, nou ja, uiteindelijk heeft die rechtszaak heeft Ed Sheeran gewoon gewonnen. Want een bepaalde akkoorden achter elkaar zetten, daar kan je natuurlijk niet de rechtszaak op winnen van ja, nee, dat is gestolen. Goed, datzelfde geval is dus nu ook aan de hand bij Stella Lefty en Noah Kahan. We gaan nog even luisteren. Dit is dus dat stukje van Stella zelf. Boston, hier komt-ie.

Dat hebben we net gehoord dus. En dat lijkt wel heel erg op dit. But it's the season of the sticks and I saw your mom, she forgot that I existed and it's... Goed, ik ga hier geen oordeel over vellen, maar ik vind het wel allemaal een beetje op elkaar lijken, als ik heel eerlijk moet zijn. Toch wel een klein beetje, hè? Het is meer radio, meer in de middag op jouw zaterdagmiddag. Over ongeveer een kwartier de uitslag van de borrelplaat. Eerst gaan we eventjes naar Ariana Grande. Dit is Yes And.

0: en Ho Hey op Meer Radio. Ik heb nog één plaat voor je klaarstaan, maar de stemlijnen zijn nog heel even geopend voor de borrelplaat. Je kan stemmen elke week bij mij op de zaterdagmiddag tussen borrel A of borrel B, waarmee we samen een beetje die zaterdag echt gaan beginnen. Nog even één keer, wat waren ze ook alweer?
1: Borrel

0: talk dirty to me.
1: Jason Derulo en 2 Chainz, Talk Dirty. Talk dirty to me. Dat zijn jouw keuzes deze week. Het nieuws komt er zo meteen aan. Ook muziek van Ben Howard en Nika. Nu eerst Raccoon. Dit is No Mercy.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zet tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Zometeen de uitslag van de borrelplaat. Wordt het A of B naar het nieuws?
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
5: Meer in de middag.
1: Delano van Steenveld.
6: Dit is Ben Howard en Keep Your Head Up.

like wildflowers.

Ben Howard op Meer Radio en Keep Your Head Up. Het is tijd voor de uitslag van de borrelplaat. Een half uur, nou ja, iets meer 40 minuten geleden heb ik jou gevraagd om te stemmen op de borrelplaat. Elke week op zaterdag krijg je van mij twee opties waarmee wij samen lekker de borrel gaan openen. Mag je lekker op stemmen? Het is tijd om die stofzuiger weg te doen. Bedden zijn inmiddels helemaal opgemaakt en er mag uitgerust worden. Elke week krijg je dus van mij twee keuzes en daar probeer ik dan een thema aan te hangen. Deze week het thema verjaardag, namelijk de twee artiesten uit de borrelplaat. Zij zijn jarig vandaag. Jennifer Hudson en 2 Chainz, zangeres en rapper. Kon stemmen op Spotlight of Talk Dirty. Hoe gingen ze ook alweer? Nog even één keer heel kort. Borrel.

0: Dat waren jouw keuzes voor deze week. En er is flink weer gestemd op de borrelplaat. En het is deze week geworden met maar liefst 80%. Jason Derulo en 2 Chainz en Talk Dirty.
1: Borrel B.

0: Matt Simons. En We Can Do Better op meer radio.
1: Delano van Steenveld met meer in de middag.
0: Oasis. Ik denk dat de meeste luisteraars Oasis wel kennen, die ene Britse band. Nou, die hebben in een cryptisch filmpje op Instagram gehint op een concert in Amsterdam. Ja, vergt wel wat achtergrondkennis. Het filmpje verwijst namelijk naar een akkefietje dat de broers zouden hebben gehad in 1994 toen ze richting Amsterdam reisden. En ook in een gelekt tourschema van The Sun, dat is zo'n Britse tabloid. Daar staat de Johan Cruijff Arena als één van de locaties voor die volgende tour. Nou, Oasis, dat zijn natuurlijk die twee broers, hè, Liam en Noel Gallagher. Die hebben dus jarenlang ruzie gehad. Maar echt jarenlang. Ze konden elkaar niet luchten, totdat ze vorig jaar weer bij elkaar zijn gekomen. En nu is het dus waarschijnlijk tijd voor een nieuwe tour. Nou, daar zitten we allemaal natuurlijk op te wachten. Ze zijn wel één keer eerder al in Nederland geweest. In 1994 stonden ze in Paradiso en in 2005 in de Heineken Music Hall. In die tussentijd dus heel veel ruzie geweest. Nou, en wat zie je dan op dat filmpje op Instagram? Nou, twee rennende jongens die hun middelvinger opsteken naar de politie. Zou kunnen hinten op het ferry incident in februari 1994. Toen de broers ze stomdronken op de boot vanuit het Verenigd Koninkrijk zaten en ze kregen ruzie op die boot. Nou, Liam Gallagher die heeft toen dus een middelvinger opgestoken naar de bewaking, terwijl hij achterna werd gezeten. Uiteindelijk zijn ze in Nederland niet ingekomen namelijk. Dat snap ik ook wel. En dat zou ook nog eens hun allereerste buitenlandse show zijn geweest. Nou goed, het is er nog heel even afwachten of ze echt naar Nederland komen, maar het lijkt er dus op van wel. Ik zal voor jou alle ticket sites in de gaten houden. Alle agenda's, alle websites, alle social platforms. Wanneer komen ze naar Nederland? Je hoort het hier het eerst op meer radio. Dit is Oasis en Wonderwall.

DJ Khaled, Rihanna en Bryson Tiller op meer radio, op meer in de middag. En Wild Thoughts hoor je. Zometeen de headlines op half komen eraan. Ook muziek van Cressip en Somber. Nu eerst Ilse de Lange. Dit is So Incredible op meer radio.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Meer radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer radio. Haarlemmermeer.
5: Meer in de middag.
0: De Lano van Steenveld.

0: Somber and my body isn't ready. Volgend jaar, nou ja, volgend jaar. Feitelijk volgend jaar in 2027. Volgend jaar, over een jaar. Dan staat hij in de Ziggo Dome, somber, met zijn Europese deel van zijn tour, You Are The Reason Tour. Hij gaat ook naar Oslo, Stockholm, Parijs, Berlijn, Londen en in Amsterdam dus. En daar staat hij in de Ziggo Dome. Maar wie het eventjes helemaal beter doet, is onze eigen Nederlandse Roxy Dekker. Ze stond vorige week in de Ziggo Dome en daar heeft ze een aankondiging gedaan. Namelijk haar optreden in de Johan Cruijff Arena. En dat is niet zomaar iets. Ze is namelijk de allereerste vrouwelijke Nederlandse solo-artiest met een headlineshow in het grootste stadion van Nederland. Daarmee voegt zij een nieuw hoofdstuk toe aan haar duizelingwekkende succesverhaal. Want dat is het ook wel een beetje. Het begon met één hit en vervolgens... Hoppa. Kom je niet meer om haar heen. Roxy Dekker dus. En dat nog allemaal met haar 21 jaar. Want zo jong is ze nog... Zo oud is ze nog helemaal niet, moet ik zeggen. Je hoort er nu met Bare Minimum.
1: Meer in de middag.

Zaternachtmiddag op Meer Radio met Glass Animals, Heatwaves en daarvoor de nog maar 21-jarige Roxy Dekker. En Bare Minimum hoorde je. Mumford & Sons komt er zo meteen aan. Ook Cat's Eye. Je gaat horen waarom het misschien wel over kan zijn met hun. Het gaat niet zo goed met ze namelijk. En muziek nu van The Script en Will.i.am. Dit is Wall of Fame? The Hall of Fame. Het is geen muur, maar een hal. Dit is The Script, Peer Radio. Yeah, yeah.

Crypt en Will.i.am. En Hall of Fame. Ja, ik zei het net al een beetje, Cat's Eye, de band, het is misschien wel een beetje klaar met hun. Gisteravond stonden ze in de Ziggo Dome. Met een geweldige show. Maar twee zangeressen die ontbraken daar een beetje. Dat is een enige teleurstelling. De een die moest eventjes een stapje terugnemen voor zichzelf. En ook de andere dame uit de groep, die moest ook even een stapje terug doen. En daar is eigenlijk helemaal niks meer van gehoord. In je tussentijd. Ze zijn namelijk met z'n zessen, maar er zijn nu dus nog maar vier over. Ja, en achter de schermen gebeurt er heel veel. Ze gaan eigenlijk wel een beetje ten onder aan hun eigen succes, lijkt het wel. Ze leken niet helemaal te stoppen dit jaar. Twee Grammys, grote namen, awardshows, overal kwamen ze voorbij. Bad Bunny, Lady Gaga, Sabrina Carpenter. 600 miljoen streams. Mega, vliegende start. Ze zijn een aantal jaar geleden bij elkaar gezet, deze dames. 2023, uit verschillende landen. Eén grote talentenjacht, verschillende landen, dames bij elkaar gezet. Een project was dat. Van een Amerikaans platenlabel en een Koreaans entertainmentbedrijf. Die dames die zijn vervolgens intensieve trainingen gaan volgen in dat strenge Koreaanse pop-idol-systeem. En al die K-pop-bands, die zijn gevolgd door Netflix. Dus dat hele traject dat is vastgelegd ook nog eens op tv. Al die hele jonge dames. Echt een aanrader op Netflix. Check die documentaire vooral. Nou, die trainingen die zijn gewoon keihard werken. Heel veel controle, beweging, omgang met de media, PR-training, urenlang zingen, dansen, je uitstraling, alles perfectioneren, van de houding van je vingers tot de expressie op je gezicht. Het is gewoon een heel zwaar regime. Meerdere van die dames zeggen ook, ja, ik wilde eigenlijk tussendoor opgeven, omdat het gewoon echt, echt heel erg zwaar is. Goed, en dat is dus ook een beetje gebeurd, waarbij dus twee bandleden een stapje terug hebben moeten doen. En meerdere fans die beginnen zich ook wel zorgen te maken. Die zeggen, ja, er is gewoon achter de schermen best wel heel veel mis. En op deze manier is het niet meer houdbaar. Sterker nog, het is zelfs een beetje toxic. Misschien dat het na deze tour zelfs wel klaar is, zeggen ze. Goed, een klein beetje PR-training kan er ook niet vanaf natuurlijk. Dus het is nog even bezien of Cat's Eye gewoon blijft bestaan of niet. Voor nu wel, Jorts met Animal.

0: Mumford & Sons, Little Lion Man en daarvoor nog Cat's Eye en Animal.
1: Meer in de middag.
0: De headlines komen eraan, ook muziek van Toto en Nothing But Thieves. Tot zo.
2: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
3: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Hetzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer, wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart...
3: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws.
5: Delano van Steenveld.

Toto. En Hold the Line. Op Meer Radio. Tweede uur van Meer in de Middag. Goedemiddag. Leuk dat jij erbij bent. Het is Delano op je radio. Samen lekker het weekend vieren. Het is inmiddels 5:08. Hey, ik wil het heel eventjes kort met je gaan hebben over Nothing But Thieves. En daar heb ik het bijna altijd wel over, want ik vind het gewoon een hele toffe band. Nou hebben ze iets heel tofs bedacht. Binnenkort komt hun album natuurlijk uit. En toen hadden ze bedacht, nou, wat gaan wij dan doen om dat album voor te stellen aan... ja, eigenlijk de rest van het volk, de mensen, de fans, de luisteraars. Nou, hebben ze bedacht dat ze dus in één dag gaan ze 3 concerten geven. 3 concerten op één dag. Ze doen Amsterdam aan, ze doen Londen aan en ze doen Brussel aan. Nou, dat wordt wel heel tof op zaterdag 19 september. Dat is dus volgende week. Dan staat een show dus gepland in Utrecht in de Cloud9-zaal van Tivoli Vredenburg. Megazaal om dus hun nieuwe album Stray Dogs voor te stellen aan het publiek. In één dag 3 concerten in 3 verschillende landen. Holy moly. Ze doen dus Amsterdam aan, 's ochtends, vervolgens gaan ze door naar Brussel. En dan in de avond gaan ze gewoon weer terug naar de UK waar ze vandaan komen. Londen. Je hoort ze nu met Evolution.

in de Diep hoor je op Meer Radio. Zometeen hebben we weer de wekelijkse rubriek Het Opmerkelijke Nieuws. Wat is mij deze week allemaal opgevallen? Eerste Venga Boys, we gaan feesten. Dit is We Like to Party.

De Venga Boys en We Like to Party. En als ik heel eerlijk moet zeggen, dan denk ik dat wel. En dat is echt een beetje een guilty pleasure. Maar de Venga Boys, dat is denk ik een van de mooiste exportproducten van Nederland. Dat we met zo'n act bekend staan. Vind ik leuk. Houd van. Elke week doe ik rond dit tijdstip het opmerkelijke nieuws. Nieuws dat mij deze week is opgevallen. Nieuws waarvan je denkt, huh, wat? Of, oh, wat grappig. Oh, wat leuk, wat raar. Nieuws waar jij morgen tijdens de brunch mee aan kan komen. Terwijl je lekker je wafel met kip of je pannenkoek met blueberries aan het wegeten bent. Dan kan je zeggen, weet je wat ik laatst heb gehoord op de radio? Een vrouw uit Maryland, die gebruikt al 20 jaar dezelfde lotnummers. Nou, ik kies elke keer uit dat ik denk, nou, waar ga ik nu eens voor kiezen? Ik heb hem ook weer niet gewonnen, de staatsloterij. Maar deze mevrouw wel, die gebruikt dus al 20 jaar lang dezelfde nummers. Dus dezelfde eindcijfers. En dat heeft haar eindelijk ook wat opgeleverd. Na al die jaren. $150.000. Dus zo zie je maar dat het kan helpen door gewoon, hè, bij dezelfde nummers te blijven. Dus dat ga ik voortaan ook doen. Ik hou het gewoon bij 2 eindcijfers. En dan hopelijk dat ik over 20, 30 jaar nog eens wat win. Een leuke prijs winnen. En dan een man uit Nova Scotia. Dat is in de buurt van Canada, bij Canada. Is Canada. Die had al heel lang een doel dat hij graag in het Guinness World Records wilde komen. En hoe dan nou met het oplossen van de Rubik's Cube? Weet je wel, zo'n kubusje met van die kleurtjes. En die moet je dan met alle kleurtjes aan dezelfde zijde gelijk krijgen. Nou goed, ik ben daar niet zo heel erg goed in. Er bestaan ook blijkbaar allemaal formules voor, zeggen ze. Allemaal trucjes, ik ken ze niet. Maar deze man die gaat dat niet zomaar doen natuurlijk. Nee, terwijl hij rondspringt op zo'n pogo-stick. Dat is zo'n stok met zo'n grote springveer aan de onderkant. Dan ga je erop staan en dan kan je een beetje lopen springen. Nou, dat wilde hij dus doen. Dat is hem ook gelukt. Hij wist niet helemaal zeker van ja, hoe lang dat record, hè, hoe lang dat record blijft staan. Hoe lang hij wil op die stok kan blijven staan. Maar het is hem gelukt. Ja, deze jongen die had eerder al ook een record gewonnen. Toen was hij 16 jaar. En toen ging het om de meest draaiende puzzelblokjes op een pogo stick in 2021. En nu dus, weer een recordje gehaald. Zijn eigen record verbroken. En dan de laatste nieuws uit Nederland. En ik moest hier wel eventjes 10 keer achter mijn oren krabben. Als je net aan iets aan het eten bent, dan zou ik dat even wegleggen. Of even bewaren voor later. Een man die werd woensdag aangehouden naar aanleiding van een strafbaar feit. Geen idee wat. De verdachte die wilde met zijn advocaat bellen. En die kreeg van de politie een telefoon. Hè, want dat is je recht als je opgepakt wordt of als je aangehouden wordt. Dan mag je advocaat bellen. Je hebt recht op een advocaat. Nou, dat wilde hij doen. Dus hij vroeg een telefoon van de politie. En die kreeg hij ook. Heel aardig, want dat hoort zo. Totdat de telefoon na het gesprek werd teruggevraagd. En toen zei de man, ja, die heb ik in mijn kont gestopt. Nou, eerst dachten die agenten natuurlijk, oh, die maakt een grapje. Die is de leukste thuis, die heeft zijn lolbroek vandaag aan. Maar dat bleek niet het geval te zijn. De telefoon die zat zo diep in de man, dat het apparaat er niet meer uitkwam. Hij moest daarvoor naar het ziekenhuis en daar is de telefoon operatief verwijderd. Nou, en de politie die zegt, wij kijken niet van heel veel dingen tegenwoordig meer op. Dat snap ik ook op zich ook wel. Er gebeuren hele rare dingen natuurlijk op deze wereld. Maar dit was toch wel eentje van de bovenste plank. Ik hoop wel dat de politie

Mr. Props. En Waves op meer radio.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio. Haarlemmermeer.
3: Meer in de middag.
0: De Lano van

Shakira en Burna Boy en Die Die. Het anthem van het WK van dit jaar. En de videoclip heeft op YouTube inmiddels 1 miljard views bereikt. Shakira zegt erover, gaat al mijn dromen te boven. Nou, dat snap ik met 1 miljard views. Dus meer radio op jouw zaterdagmiddag met nu John Legend. Dit is PDA.

Panic at the Disco. En Hey Look Ma, I Made It. Alex Warren, die gaat ontzettend lekker. Heeft vorig jaar natuurlijk een beetje de plaat van het jaar gehad met The Ordinary. Is pas 25 jaar, gaat de hele wereld over. En die was laatst in Melbourne voor een concert. In Australië, Down Under. Ja, en daar heeft hij me toch een smak gemaakt. Zo, voor de show zeiden ze, hey, break a leg. Breek een been. Nou, dat is dus ook bijna gebeurd. Stond op het podium en probeerde van een hoger gelegen tribune te springen. Ja, dat is niet helemaal goed gegaan. Je ziet hem dus van die tribune zo'n 2 meter naar beneden springen. En dat lukt in eerste instantie wel. Maar vervolgens verliest hij zijn evenwicht. En struikelt hij alsnog van het trappetje waar hij op is beland. Dus hij heeft een flinke smakkert gemaakt. Maar het gaat voor de rest goed met Alex Warren. Helemaal niks aan de hand met hem, gelukkig. Stond eerder ook in de Ziggo Dome. En na afloop kreeg hij nogal bijzondere verzoeken van fans. Zo werd hem onder andere gevraagd of hij zijn handtekening kon zetten op een aantal dode katten. En ook op een aantal protheses. Mensen die hun been kwijt zijn en dan zo'n prothese. Je hoort hem nu op Meer Radio met Fever Dream. Dit is Alex Warren.

Charles Barkley. Ook wel beter bekend als CeeLo Green. Die ken je misschien wel. CeeLo Green van het nummer Fuck You. Nou, zelfde zanger. Crazy hoorde je op Meer Radio. Dit was Meer in de Middag voor deze zaterdag 12 september. Volgende week vrijdag ben ik er weer. Met een nieuwe Onderweg tussen 4 en 6. Pat Benatar komt eraan. Love is a Battlefield. Naar Ella Langley. Choose in Texas. Fijn weekend. Just when

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Melle Seudering met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Dit is The Groove Connection. Maurice Gerrits.
1: Showtime!

Ja, een van de leden van Black Box die omschreef ooit dat deze plaat een soort van poging was om het een dance track te laten zijn met de power van een rocksong. Nou, dat is wel aardig gelukt, dacht ik zo. De sample die je hoort, die is natuurlijk van Love Sensation in The Holloway uit 1980. Jorrit Black Box en Right On Time, het begin van deze Groove Connection op deze zaterdagavond. Straks tussen 8 en 9, of tussen 7 en 8, sorry. Dan hoor je de Disco Guy in de mix. Maar eerst een track van een plaat die binnenkort gaat uitkomen, het hele album. Het nieuwe album van Chaka Khan. En daar staat deze hele fijne op. Samen met Snoop Dogg, Your Boogies in Marcel.

0: Let me be your underwear. So I can touch you.
1: Ja, het valt onder Eurohouse-Eurodance. Je hoorde Club 69, volgens mij ook uit Italië. De zangeres die je hoort. In ieder geval die mevrouw die je hoort hijgen en dat soort dingen allemaal. Stalisa. Goed. Waar ik heel blij van word, is de nieuwe single van O'Gene. Sinds ze deze week zijn ingeslagen, ben ik rete enthousiast. Een nieuwe

hier in de groove. Trouwens, ik werd hierop geattendeerd door een goede vriend van me. En die stuurde ook nog deze. En wie ben ik om jou die op te onthouden, toch? De Party Pupils remix van Chaka Khan, je hoort Ain't Nobody.

Uit het zeer conservatieve Amerika. George Morrell, dat is de man, 1995. Officer, where's your brother? Groove Connection, not, tot aan 8 uur vanavond. Maar straks is het 7 uur, de disco guy in de mix. Trouwens, een dame die altijd al voortvarend is geweest in de muziek. Ook haar remixen en lange versies. En je kunt natuurlijk horen naar haar nieuwe album Confessions 2. We gaan eventjes terug in de tijd. Met de extended clubmix van Frozen, Madonna hier in de Groove.

Ja, muziek van Madonna, You're Frozen hier in The Groove. Ik heb nog tijd voor één plaat tot aan het nieuws van 7e. Daarna hoor jij de Disco Guy een uur lang met de allerlekkerste classics in de mix. Tot die tijd, een oud nummer van Harold Melvin en de Blue Notes. The Love I Lost. Nu uitgevoerd door West End samen met Sibyl.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij Verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

mix. En er komen de klappers langs hoor. McFadden en Whitehead straks. Ook nog Lou Rawls en Evelyn Champagne King. Meer deze heerlijke van Sheila E. You're the Love Bizarre.

You'll never find another love like mine. De Dario Cabanita Revive. Oh, er komt zoveel lekkers langs. Straks onder andere de BB&Q Band, The Temptations. Diana Ross komt eraan. Eerst deze heerlijke van Evelyn Champagne King.

Love Connection. Nog tot aan 8 uur hoor jij de allerlekkerste platen in de mix, gemixt door de Disco Guy. Straks onder andere Boney M, Boomboots komt eraan, DBV en ook nog Cheryl Lee Ralph. Dus geniet echt nu de BB&Q Band, oftewel de Brooklyn Bronx and Queens Band. You're on the beat.

Joram Blok tot dan 8 uur in de mix. De Disco Guy, een onderweg. Nou, niet echt de meest beroerde platen. Michael Jackson komt eraan. James Ingram samen met Michael Bodorot. Ook nog Fiona Wells. Maar er is een plaat die gewoon als je in de auto rijdt... moet zorgen dat je geen snelheidsovertreding gaat maken. Lekker op 10, Sheryl Lee.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee crypto-miljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: weet je dat.
1: Onze vriend van de show, Dylan Francis. Straight to the morning. En wie zit er tegenover mij?
2: Ik ben het.
1: Oh, het is William.
2: Goedenavond. Ja, mij, Robert.
1: Wat zei je?
2: Het is mij, Robert.
1: Ja, het is mij, Robert.
2: Nee, tijden.
1: Willem, natuurlijk leuk dat je er bent. We hadden het er natuurlijk al over, hè, dat Max die helaas nog niet bij ons kon zitten vanwege zijn toch wel onhandig step-ongeluk. Nee. Ja.
2: Met z'n skielers.
1: Met z'n skielers. Afgelopen week heb ik het dus een beetje zelf gedaan. En toen had ik al de luisteraars verteld van... Yo, lieve luisteraars, er komt natuurlijk wel iemand die even gaat helpen. En nou ja, jij bent dat natuurlijk ook. Dat heb je al gezegd.
2: Ja,
1: dat
2: is heel fijn. Ja, maar vertel over onze geheime covert ops missie vanavond.
1: Zullen we vertellen? Ja, we gaan het gewoon vertellen.
2: We hebben gewoon een
1: geheime
2: missie
1: ineens gedaan. Een berichtje namelijk. En ik werd er toch wel ook heel erg blij van. En ik ben natuurlijk heel blij ook dat er mensen zijn zoals Willem die kunnen helpen. Maar het is natuurlijk, zeg ik natuurlijk ook eerlijk, natuurlijk nog fijner als hij er gewoon bij is en weer bij kan zijn. Niemand minder dan Robert in... Nee, grap.
2: Nee.
1: Max is gewoon hier! Hey!
2: Dus wij hebben met Team Meer Radio de auto opgestart na mijn programma vanmiddag. En zijn richting Amsterdam gescheurd om Max gewoon in de auto te ontvoeren. Had het helemaal niet door.
3: Gips eraf getrokken.
2: Zak over zijn hoofd, de auto getrokken en hier naartoe gescheurd, vastgebonden. En nu zit hij hier.
1: En nu zit hij inderdaad hier. Ja, precies. Ik had vanmiddag William gebeld. En ik zei, William, International Rescue moet Max gaan ophalen. Dus William zei, wacht, ik pak mijn raket. Oh, nee. Wacht even. We moeten het natuurlijk weer gewoon zoals de original doen. Zoals het ging.
3: Juist openen.
4: Tot 10 uur. Jaap en Max. Met Jaap Koopmans en Max Verbruggen.
1: We moeten die jingle nog steeds aanpassen, inderdaad.
3: We moeten de jingle nog aanpassen. Ja, maar precies. Dat komt! Hallo en welkom op deze hele speciale, unieke...
1: Ja, eerste uitzending weer.
3: Van Jaap en Max en William op deze zaterdag 12 september.
1: Ik vraag het je elke week, Max, maar nu natuurlijk weer in het bijzonder. Hoe is het met je, Max?
3: Nou, naar omstandigheden goed, denk ik. Ik leef.
1: Ja,
3: ik kan
1: dat
3: lopen.
1: Is het allerbelangrijkste.
2: Ja, vooral dat is niet helemaal...
3: Ik doe het nog, ja.
1: Ja, je doet het nog gewoon, je zit hier nog. We hebben wel allemaal buizen en installaties moeten ophangen om jou overeind te houden.
2: Ja, we hebben gelukkig iemand van de techniek die ook de speakers heeft opgehangen buiten.
1: Precies, ja.
2: En een lift heeft gebouwd.
1: Ja, precies. Ja, want de grap is eigenlijk, Max zit nu gewoon thuis, maar we hebben een lijntje naar zijn huis. Max zit hier echt nu in de studio. Ja, ik vind het bijna onwerkelijk of zo.
3: Het is raar, hè?
1: Nou ja, ik was namelijk toen erbij, toen je in het ziekenhuis lag. En toen kon ik me eigenlijk niet voorstellen dat jij al binnen... Nou, wat is het nu? Anderhalve maand?
3: Het is nu 4 weken exact.
1: Vier weken, ja.
3: Binnen een maand. Dat is niet waar. Oh ja, jawel. Wacht. Ik kan dit terugrekenen. Ik heb op de 8 augustus heb ik het ongeluk gehad. Het is nu 12 september, dus 5 weken.
1: Ja, 5 weken.
2: Zo.
1: Dus dat je al, nou ja, dus zeg ongeveer anderhalf maand... dat je dan weer hier zit.
3: Ja.
1: Dat had ik zo niet verwacht.
3: Ik moet zeggen, dingen zijn nog steeds gebroken aan de binnenkant.
1: Ja, dat geloof ik.
3: Het is maar nog niet magisch geheeld, maar...
1: Ik was al in mijn hoofd maar gewoon aan het accepteren van... ja, dit gaat misschien nog een paar maanden duren, weet je wel... voordat hij een keer weer zit. Maar ik ben heel blij dat
3: Daar ben ik veel te eigenwijs voor.
1: Ja, dat weet ik inderdaad, ja. Leuk, dus we hebben straks ook natuurlijk gewoon weer... we gaan de showbizje nemen, we hebben het dilemma weer... we gaan aan het rad draaien. Max heeft weer allemaal fijne deuntjes ook voor je uit.
3: Zoveel deuntjes.
2: Zeker weten.
1: En we hebben onze in-house dokter William ook nog bij ons.
2: Ja.
1: Ja, er moet een oplettende EHBO'er natuurlijk zijn. Die,
2: ik ben opgeleid tot EHBO'er.
1: Dit is nu wel een
2: Het is ook de dag van de EHBO vandaag, hoor ik.
3: Is het de dag van de EHBO vandaag?
1: Ja, de dag van de EHBO.
2: Ja, de dag van de EHBO.
3: Ja, wereldeerste hulpdag vandaag. Zeker.
1: Nou, kijk.
2: Dus ik ben nu op straat ook iedereen aan het helpen. Ook als er niks aan de hand is, begin ik gewoon pleisters op ze te plakken of een verbandje aanleggen.
3: Wat lief.
2: Ik blijf even staan. En,
1: zo voelde het wel een beetje vanmiddag toen we onderweg waren. We gaan Max ophalen. We hadden geen kraan nodig, niks. Die jongen loopt gewoon zelf naar beneden. Dat is wel jammer.
3: Helaas, ik kan alleen dus niet de trap aflopen. En ik moest heel lang op de lift wachten.
1: Ja, dat is waar. Ja, zo voelde de lift dan voor jou.
3: Ja, zo voelde de lift. Hij donderde ook nog bijna naar beneden.
1: Oh.
3: Ja, dat was iets minder leuk.
1: Ja, dan
3: ah, dat is de lift op mijn band. Dat is, je weet het nooit. Dat is altijd spannend bij mij.
1: Hey, laten we gewoon lekker gaan beginnen. Heerlijk. Dat we hebben straks ook inderdaad nog jouw trackjes. Ik had alvast ook wat trackjes al gewoon maar in ieder geval even klaargezet, Max. Want ja, ik wist natuurlijk niet hoe het zou gaan lopen vandaag.
3: Dat snap ik.
1: Maar we gaan het zo meteen ook zeker bijpakken. En rest ons alleen maar te zeggen. Welkom bij Jaap.
3: En Max.
2: En William.
1: Oh nee. Doet het allemaal weer? Ja, de galm doet het weer.
2: Hij is weer opgepoetst.

0: Vindt u dat u verdiend vakantie heeft?
1: Nou, of het verdiend is, dat mogen anderen bepalen. Maar dat het nodig is, je kunt me ongeveer met een brancard het vliegtuig induwen.
2: Blijf ook wakker. Tijdens Jaap en Max On Air.

0: gelukkig, Max, mag je wel je knieën gebruiken.
1: Ik mag mijn knieën gebruiken, ja, gelukkig.
0: Ja, ja, dat is
1: ik
0: fijn.
1: Had nog wat zorgen over dat mijn rechterknie misschien gebroken was, maar helemaal intact.
0: Ja.
1: Helaas zit ik niet meer bij de Never Broken Bone Club.
0: Broken. Oh, ja. Helaas. Zit jij eigenlijk bij de Never Broken Bone Club, William?
2: Ik denk het wel, ik weet het niet zeker.
0: Hoezo weet je dat niet zeker?
2: Nou, ik heb een paar keer wat gehad met de tenen en de vinger. Ik denk dat het best wel gebroken kunnen zijn. Maar er zijn geen foto's gemaakt. Dus is dat dan nooit gebroken? Omdat je het nooit
0: gezien hebt. Jij hebt een Schrödingersbreuk gehad. Het was gebroken en niet gebroken.
2: Nou, ik heb wel een aantal keer gehad. Ik heb ook een keer met de motor gelegen. En ook foto's. Ja, dat zou gebroken zijn, was het dus niet.
0: Ja.
2: Maar ik heb ook wel eens wat gehad waar ik gewoon verder niks gedaan. Ik heb een keer een vinger tussen een deur gehad. Die echt door de tocht dichtwaaide.
1: Oh ja.
0: Oh,
1: wel...
2: Ik ging er ook meteen bij een flink over mijn nek, zeg maar. En dat soort dingen. Dus ik denk,
1: dat is wel een goed teken. Dat het
2: ja, dat wel. Ja. Maar uiteindelijk denk ik, het is na 7. Ja, precies. Mijn oma zat er met dat soort dingen vroeger van, het gaat wel over voordat je een meisje bent. En dus ik had toen zoiets van, ja, maar ik moet ook gewoon mijn huiswerk doen. Ik moest gewoon verder. En ik had helemaal
1: geen tijd. Op zich heb je gewoon, is een leven zonder pijn is ook fijn.
2: Ja, ja.
1: Als iemand met nu vrij veel pijn, kan ik zeggen. Is op zich een stuk fijn om het niet te hebben.
0: Ja, toch? Ja, inderdaad. Ja.
2: Maar niet bevestigd dat ik ooit wat gebroken heb.
1: Nou.
0: Oh, wauw.
2: Ik wil het ook zo houden. Dat lijkt me ook niet heel...
0: Ja, nee, tuurlijk. Dat is ook wel relaxed.
1: Goed je vitamine D binnenkrijgen. Lekker ja, zonnetje
2: precies,
1: pakken.
2: Vitamine
1: lekker.
2: D, ja, zonnetje.
0: Fotosynthese.
2: Jammer dat Shirley waarschijnlijk niet luistert. Maar ze moet terugluisteren. En dan hoort ze het ook inderdaad. Vitamine D is zon. Zon is vakantie. En volgende week gaan we.
1: Precies. Je neemt het gewoon op vakantie.
0: Ja, precies. Ja. Ja, daarom. William, de vorige keer kon je best goed meedoen. Dus probeer het nog een keer.
2: Wat gaan we doen?
0: What is up, Meer Radio Nation? We're your hosts, Jaap en Max.
2: En William.
0: Let's get right into the show, bitch. Ik dacht dat jij hem nu wel kende, William.
2: Nee, ik moet nog een beetje oefenen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dat mag.
0: Dat mag. Ja. Hey, dit is wel weer een mooie. Kan het wel eens voorkomen dat je een relatie hebt... En dat het eerste wat bij en dat het eerste wat bij opkomt is shit, ik had het de media moeten vertellen.
2: Ja, dat heb ik met iedereen relatie.
1: Ik denk dat dit voor ons iets anders werkt bij zijn media.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Maar stel, dus dat je dan een relatie hebt en eigenlijk denkt van kut, ik heb de krant niet gebeld. Ah shit, had ik even moeten zeggen.
2: Ja, dat heb ik heb mijn vrouw ontmoet, ben ik dat echt verzaakt. Ben ik echt vergeten?
0: Ja.
2: Ja, stom. Ik heb er niet aan gedacht ook. Het is ook niet in me opgekomen.
0: William is namelijk wel eens op tv geweest bij Editie NL. Je had het eigenlijk toen wel eens moeten zeggen. Oh ja, trouwens, ik ben getrouwd, was ik even vergeten.
2: Nou, de eerstvolgende keer dat ik weer bij RTL op tv ben, zal ik kort gewoon weer zijn dan.
1: Dat is toch typisch een vraag die de interviewer stelt. Van hey, en ik heb gezien, je bent recentelijk verloofd, bla bla bla bla bla. Dat is eigenlijk meer gewoon slechte interviewer die dat niet aan jou heeft gevraagd.
0: Ah ja, vind ik ook wel.
2: Ja, maar het is wel, aan een journalist. Max was er natuurlijk niet bij, maar een paar uitzendingen geleden hebben Jaap en ik ook echt... op AI zitten kijken van gewoon de vraag stellen.
0: Hoe bekend wij waren.
2: Wie is Jaap Koopmans? Wie is William Hultsel?
0: En wij werden wel herkend.
2: Als je die vraag stelt aan AI, en ik heb er verschillende geprobeerd, en ook gewoon incognito en anoniem, of de computer van hier, die helemaal niet aan mij verbonden is, anders dan krijg je dat.
0: Dat was wel eng.
2: Dan ben ik blijkbaar een bekend piloot en psycholoog en luchtvaartdeskundige die regelmatig op RTL is en... maar dan denk ik, waar is mijn privacy? Maar als je dan zegt van, wie is Piet Jansen?
0: Ja.
2: Dan zegt hij, dat is geen publiek persoon, daar mag ik geen informatie over geven.
0: Ja, precies. Maar ook
2: dus
0: bij ons
2: ben je gewoon privacy kwijt. Als je
0: maar ook bij ons toen, Max, toen ging hij erop door. Van ja, Jaap en Max zijn net als William bekende radio-dj's van...
2: Precies.
0: Ja, precies.
1: Nou, marketing hij vindt je heel iemand anders voor mij.
0: Wow.
2: Ja,
1: toch jammer dat ik...
0: Maar ik denk dat het misschien in het hielp dat jij begon. Omdat hij dan al aan het bezig was met Meer Radio. En dat je dan vraagt wie zijn Jaap en Max. En dat hij dan al gelijk natuurlijk denkt, bij Meer Radio heb ik ook een Jaap en Max.
2: Wel een beetje een denken zetten. En ik vroeg wie is Jaap Koopmans. Dat zei hij. En Jaap is bekend van...
1: zeg gewoon anderen.
2: Van Jaap zei hij iets geloof ik over wat is gebeurd. En over dit programma. En dan met... Ja. Max Verbrugge in een programma.
0: Maar ook trouwens, ook, dat vond ik zo bizar, ook het Glazen Huis project kon hij noemen. Dat hij zei...
1: Maar dat is groot nieuws tussen haakjes.
0: Nou ja,
1: dat
0: heeft inderdaad wel in de media gestaan.
1: Ja,
0: maar toch voelt het dan gek dat je dat... 15.000 euro opgehaald. Ja.
1: Dat is niet niks.
0: Nee, dat klopt.
2: Nee.
0: Maar,
2: maar ook bijvoorbeeld dat het toen over mij stond... Ja. Dat ik dan hier...
0: coördinator techniek. Dat was ook zo raar. Dat was heel raar.
2: Ik heb er best veel moeite gehad om daar weer vanaf te komen. En echt heel openbaar ben ik daarvoor uitgekomen.
0: En wat wel lullig trouwens is... want Robert is nu techniek coördinator... als je dus Robert zoekt, dan staat er dat er niks bekend
3: dat
0: over
3: is. Dat is weinig relevant persoon.
0: Ouch. Maar jongens, we dwalen af. Want ik heb het,
1: okay,
0: ik heb
1: maar,
0: het over niemand minder.
1: De media inlicht over je relatie.
0: Ja. Ik heb het namelijk over niemand minder dan Jesse Nelson. Die heeft namelijk dus een nieuwe relatie.
1: Oh,
0: dat
1: lief,
0: heeft ze bekendgemaakt. Ja, precies. Dat heeft ze bekendgemaakt met een foto van haar kerstverse geliefde Ben Davies op Instagram. Maar ze had dus naast die foto niet veel nodig om even haar nieuwe relatie wereldkundig te maken. Ze schreef er namelijk bij. Vergeet het te zeggen.
3: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Ja, gebeurt. Ja. Ja.
0: Ze had namelijk eerst een relatie met iemand anders. En ze kreeg ook met diegene een tweeling vorig jaar. Maar uiteindelijk kondigde ze begin het jaar aan met hun relatie te stoppen. Toen heeft ze dus nu een nieuwe. Maar ze was even vergeten te zeggen dat ze een nieuwe had.
1: Met de tweeling? Of?
0: Nee.
1: Oh, deze kinderen. Ik beëindig deze relatie.
0: Sweet home.
1: Okay. Oh, ik ben heel meer gewoon zonder zich afstanden van de kinderen.
0: Zo. Ja, nee.
1: Onteigen deze kinderen, maar dat is niet zo. Oké, gelukkig.
0: Ja, maar goed, ja. Nou, ja. Dus ze was het even vergeten te zeggen, maar bij deze dus dan
1: weet je
0: het.
1: Bedankt voor de reminder, ja.
0: Ja. Ja. Zijn er wel eens meer dingen waarvan jullie zeggen dat moet je natuurlijk niet vergeten de media te vertellen? Ik heb bijvoorbeeld je allergieën. Want stel je nou voor, je wordt
1: heel
0: erg...
1: belangrijk.
0: Stel je voor, je wordt ergens uitgenodigd.
1: Maar, heel belangrijk, ja, wat als een van je vijanden dat te weten komt? Dan kunnen ze dat misbruiken.
0: Dat is ook
3: inderdaad. Dat is waar.
1: Ja, ik ben allergisch voor één geneesmiddel, maar dat ga ik lekker voor me.
0: Vitamine D.
3: Ik hou van sneeuw, ik hou niet van zon.
0: Ja, precies. Ja, en William, jij bent allergisch voor kerosine, toch?
1: Ik ben allergisch voor hele aantrekkelijke vrouwen. Daar kan ik niet tegen. Die moeten ver van mij vandaan blijven. Het zou vreselijk zijn als iemand die op mij af zou sturen. Vreselijk.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja.
3: Ik ben voor een aantal personen allergisch. Maar dat is niet echt iets wat ik dan aan de media wil melden, zeg maar.
0: En hier is de lijst. Ik hoorde dus laatst van oud-collega's van een andere plek waar ik werk. Die hadden toen een idee bedacht op hun werk. Ja, het klinkt nogal bruut. Om ieder jaar een soort purge te doen met het hele personeel. Want het hele bedrijf bestaat uit iets van 500 mensen. En dan gewoon dus iedereen te laten stemmen op één iemand die gewoon per direct wordt ontslagen.
1: Oh, oké. Okay. Niet doodgaan. Okay.
0: Gewoon per direct wordt ontslagen. Okay, dus iedereen krijgt de stem. Om ieder jaar dus te mogen stemmen op één iemand waarvan ze zeggen, ja, die doet gewoon zo zijn werk.
1: Maar is dat
0: niet,
1: op één moment? Dat stemmoment?
0: Ja, op één moment.
1: Zo kut als je precies die dag net.
0: Ja, echt. Ja. Maar ik vond het ergst. Ik denk, ja, oké. Okay, best wel eigenlijk mooi idee in de zin van, je kan wel met elkaar in binnen een organisatie, als je echt wel met elkaar weet, nee, deze persoon moet er gewoon uit. Gewoon. Ja, uitstemmen.
1: Maar wat als je team goed werkt samen?
0: Juist. Moet je dan verplicht iemand
1: weg gaan sturen? Nee, dat is kut.
0: Ja.
3: Moet je iemand ontslaan omdat je hem niet aardig vindt?
0: Ja, precies. Gaan dan de persoon.
3: En vervolgens krijgen ze ook mensen die wel aardig worden gevonden, maar gewoon hun werk niet.
1: Maar dan krijg je letterlijke vriendjespolitiek. Dat is niet. Nee.
3: Hey, dat ken ik ergens van. Ik noem geen naam van een radiocentrum.
1: Ik zeg niks. Ik zeg niks.
0: Laten we maar verder gaan met de muziek. Ja. I need your lovin'. Ja. I need your lovin'.

0: Ja, let's go.
1: Maar, waarheen? Heren, waar naartoe?
0: Ja. Oeh, waarheen? Waarvoor?
1: Waarheen, waar naartoe? Waarheen? Wacht.
2: Waarheen zijn we onderweg?
1: Dat, zo. Dank je.
2: Waar gaan wij uitkomen?
0: Naar station Alkmaar.
2: Maar er is dus een voorspelling dat over een paar maanden het einde van de wereld is.
0: Heeft
2: Elon Musk gezegd.
0: Oh, oké. Okay.
2: En die weet dat, want die bouwt Tesla's.
1: Ja, die zegt nog
2: en die heeft SpaceX. En ja, die weet dat allemaal. Dus ja, uit, maar dat zou me toch wat zijn. Dus straks de jaarwisseling is en het einde van de wereld is er. En,
1: nou, daar hebben we in ieder geval een knalfeestje van gemaakt, toch? Dit jaar?
2: Waar moeten we naartoe? Is het einde van de wereld.
1: Waarheen gaat gij?

0: Oh, dat wilde ik even.
1: Ik wilde nog iets ophalen dat Mysteryland was laatst in het nieuws. Want het is natuurlijk dit jaar niet geweest.
2: Het was lekker rustig.
1: Wat dan maar?
2: Pre-registratie voor volgend jaar.
1: Ja. Alleen ik moet me toch wel een klein beetje met mijn klacht doen. Want wat ik wel slecht vind van hun, eigenlijk, vanuit de organisatie. We hebben goede banden. Nee, maar daar mogen ze namelijk, vind ik, wel van leren. Kijk, dat ze het een jaar niet doen omdat ze zeggen, we gaan even in beraad met onszelf gaan.
0: Dat is helemaal
1: oké. Okay. En dat je dan zegt, we doen het een jaar niet, helemaal prima. Ja. Maar ze hebben niks laten horen. Ja, één klein filmpje waarin ze alleen maar zeggen, who are we?
2: Oh,
1: who
2: ja,
1: are
2: wat?
1: You?
2: Ja.
1: En er hangen nu ook posters langs de weg met alleen maar,
2: who are you?
1: Who are you? Who are we? Maar ik denk, dit zegt nul. Noppes. Nee. Weet je, dat niet nog alles bekend is, mag ik het ook niet uit. Maar maak het iets aantrekkelijks. Geef in ieder
2: geval
1: ons.
2: Laat weten dat je ermee bezig bent.
1: Ja, geef ons een teken dat dit jaar niet er aanwezig zijn helpt om volgend jaar gewoon echt knijthard terug te komen.
2: Precies.
1: Maar het geeft mij nu het gevoel alsof ze nog niks gedaan hebben namelijk. Daar komt het op neer.
0: Dat ze gewoon een jaar per reet hebben gezeten.
1: Ja, en dat ze ineens dachten, oh ja, kut, we moeten misschien wel iets laten
2: weten. Oh, kut, festival.
3: Jullie kunnen dat niet zeggen. Jij bent natuurlijk een beetje verbonden soort van, maar ik natuurlijk helemaal niet.
1: Dus ga je gang.
3: Eigenlijk hebben we in dit jaar gezien, dit jaar, met deze test, dat het dit jaar niet was, hoe gelukkig de mensen in Hoofddorp die daar in de buurt zijn. We hebben het echt niet gemist. Het spijt me voor. Ik snap dat mensen het leuk vinden. Ik krijg ook een tientje korting, omdat ik een weekend lang eigenlijk gewoon op vakantie moet. Want kijk, het gaat niet om het geluid. Dat maakt me niet uit. Ik vind het ook wel gezellig. En niet stoet met mensen onder.
0: Op zich duurt het niet tot heel erg laat.
3: Wij hebben dus marktkraampjes voor de deur staan waar drugs verkocht wordt, ongeveer.
1: Het is denk ik wel, de organisatie kan inderdaad nog wel iets meer daarmee doen.
3: Vorig jaar hebben ze echt wel hun best gedaan. Ik heb met ze gesproken. Petje af. Best gedaan. Er is een gratis fietsenstalling naast de ingang. Want wij hadden dus fietsen staan. Waardoor dus gewoon oudere mensen gewoon niet naar binnen konden. Die moesten met een rollator over die fietsen heen.
1: Oh ja.
3: Zoveel, er staan echt honderden fietsen. Ja, dus ze doen een oplossing. Gratis fietsenstalling voor de deur. Maar zet er geen borden neer. Dus iedereen zet zijn fiets op neer waar je hem al 20 jaar neerzet. En alsnog niks. Maar ook inderdaad de overlast. Mensen die in je voortuin staan te piezen. Letterlijk veel ook.
1: Ja.
3: En dan denk ik, ja, waarom loopt die hele route door een woonwijk?
1: En dat
3: regelt beter. Dus, maar ja, goed, aan de andere kant, het is wel iets waar we trots op moeten zijn in Hoofddorp.
1: Precies, maar ik hoop dan dat ze van al die dingen leren, maar dat ze ons wel gewoon in de nabije toekomst iets meer meegeven. Wat hebben we nou, waar gaan we nu dus mee? Waar gaan we mee komen?
0: Zoals tickets aan ons.
1: Ja.
0: Dat meegeven.
3: Vroeger was het zo dat je als je buurtbewoner.
1: Laat Willem ook langskomen. Ja, dat lijkt me een mooie. Laat Willem een keer.
2: Meer radio stage.
1: Ja, meer radio stage.
3: Dat gaan we sowieso doen natuurlijk. De meer grote meer radio show dan.
1: Hosted by Jaap en Max on air.
0: Maar ik moet natuurlijk wel even mijn pauze voor mijn setje. Weet je, Sticky Side Up van 8 tot 10 op zaterdag.
3: Eerlijk, vroeger was het wel zo dat als je daar in de buurt woonde. Toen woonde ik er nog niet trouwens, maar. In Hoofddorp kreeg je gratis kaarten. En dan kon je er in ieder geval zelf ook heen. En dan heb je iets minder last van die mensen die tegen je voordeur staan te piezen.
1: Ja, dat is waar.
0: Dan kon je dat alleen maar als je thuis komt.
3: Ja, dan ben je dronken.
0: Waar, dan heb je al tegen iemand anders deur aangepist.
3: Dan pis ik bij mijn buren tegen de deur.
1: Mysteryland was zou een paar weken geleden plaats worden te vinden. Was dus dit jaar niet doorgegaan. Volgend jaar komt het, als het goed is, allemaal weer terug.
3: Ja.
1: Maar het is vandaag 12 september. En Max, ik zag al...
0: Bijzondere dagen vandaag. We hoorden net al even, het is Wereld Eerste Hulpdag. Iedere tweede zaterdag van september. Deze dag is in 2000 door de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan Vereniging in de leven geroepen en wordt sindsdien jaarlijks gehouden. Wisten jullie dat het Rode Kruis, het symbool, een rood kruis, dat getrademarkt is? Dat je dat dus niet zomaar mag laten zien, tenzij je daar copyright voor betaalt?
1: Oké.
0: Hebben jullie dus ooit wel eens opgevallen dat in videogames, dat de health pickups, dat nooit een wit ding is met een rood kruisje, maar altijd rood met een wit kruisje?
3: Nou, of een groen
0: kruisje.
3: Want
0: anders is het gecopyright.
1: Ah, je
3: ziet ook wel een groen kruisje. Dat soort dingen.
1: Ja, wat grappig.
0: En anders hadden ze natuurlijk bij Zwitserland, is het dus natuurlijk een vlag omgedraaid. Anders hadden ze heel Zwitserland.
1: heel Zwitserland gecopyright.
0: Uiteraard. Daarnaast is het.
1: Wacht. Oh, ja. Maar de Zwitserse vlag is dus niet gecopyright. Daarom mag het in games. Ga verder.
3: Maar en hoeveel eerste hulp is er vandaag dan verleend? Zijn daar al statistieken van?
0: Ik denk dat we die morgen te horen krijgen.
3: Ja, precies. En
0: ik denk dat er iemand om 1 voor 12 nog even een inhaalslag gaat maken.
3: Ja, precies. Krijgen die mensen ook een extra prijs of zo? Ja, dus, omdat je vandaag op deze dag dat hebt
1: u bent gedaan, de miljoenste u, hulp. Voor
3: u krijgt een gratis dinercheck voor twee personen bij McDonald's of zo. Weet je.
1: Je eigen risico terug.
3: Ja. Korting op een AED voor volgend jaar.
0: Oh. Heren, het is hiernaast ook Open Monumentendag. Ja,
1: open!
0: Ja, meer
1: open.
0: Dan 4000 monumenten zijn dan gratis toegankelijk voor iedereen.
1: Wat vinden jullie nou dat hier in Haarlemmeer echt eens een monument zou mogen worden? Wat geen monument is.
0: Ik weet niet wat er een monument is in Haarlemmeer.
3: Nou, we hebben heel veel mooie monumenten.
1: Ik vind bijvoorbeeld dat de Fontein een monument mag worden.
0: Ja, absoluut. Ja, en ik vind dat we de oude naam terug moeten.
3: Het Meester Vaskeli. Niemand kan uitspreken. Iedereen fietst toch de verkeerde kant.
0: Nee, ik wil hem nu even horen. Wacht even. Het is de Het Meester Vaskeli Fontein.
1: Ja.
0: Maar we gaan nu gewoon vragen...
3: Ja, maar die H spreek je anders uit in het Hongaars.
0: Ja, daar gaan we nu achterkomen. Er hoort hier een uitspraak te zijn.
3: Oh ja.
0: Oh, dit is heel fijn. Hier heb ik precies niks aan.
3: Ja, ja, er staat dat je moet betalen als je hier kijkt.
0: Ja, ik heb...
3: Staat, op, jongens, ik
0: heb gewoon geld overgemaakt naar Wikipedia.
3: Oké, okay. Ja, maar er staat een rood kruis op, dus je moet betalen.
0: Dit schiet echt niet op. Wacht.
3: Ja, hier is af.
0: Hier biedt. Ja, live radio, hé jongens. Live radio.
1: Ja,
0: hey, ja,
1: translate.
0: Ja. Translate. En dan druk ik hier. En dat Maar gelijk doet het niet.
1: Maar kun je het... Nee, we kunnen
3: en
1: het ook
3: in het Engels betekent het zelf...
0: Maakt niet uit. We gaan nog eventjes door. Want daarnaast is het ook nog Mindfulness Day.
3: Oh, dat is wel
0: Dus
3: bedachtzaam.
0: Neem al je zorgen en... Doe het niet. Flikker ze weg. En ga eventjes nadenken over het hier en het nu. En even mindful worden over jezelf en over je omgeving. En wat voor impact jij hebt op het leven van anderen.
1: Of wees mindful over...
4: Hoed mezen waarschaar hij.
0: Fantastisch!
1: Nog een keer.
4: Hoed mezen waarschaar hij.
0: Hoed mezen waarschaar hij.
3: Maar
0: de L is te stil.
3: Wat betekent het?
1: Het betekent...
4: Hoed mee zo van Sahili.
0: Nou, precies.
3: Ik bedoel meer, het betekent iets. Dat is net zoals,
1: het is een plaatsnaam.
3: Dat is net zoals van die mensen die dan van die Chinese tekens laten tatoeëren. En dan alle Chinezen lachen omdat er staat gewoon van... ik ben een flikker of zo, weet je nooit. Ik zeg maar wat.
1: En er staat dan reet.
3: Ja, reet. Uitgang.
1: Lord Reetveet.
0: Ik wil nog even één dag benadrukken. Vooral omdat er gewoon geen beschrijving bij staat. Het is de internationale dag van de Zuid-Zuid-samenwerking. Letterlijk geen beschrijving hierbij.
1: Maar het is wel Zuid-Zuid-Zuid.
0: Wat is Zuid-Zuid?
3: Nou, dat is Zuiden en het Zuiden.
1: Is dat Rotterdam-Zuid met Amsterdam-Zuid?
0: Ik heb geen flauw idee.
3: Ja, denk het.
0: Waar landen in het Zuiden mee samenwerken.
3: Oh,
0: elkaar.
3: Nee, okay. Dat is wel goed dat die dag er is.
0: Dat is fantastisch dat die dag
3: Maar die Mindfulness Day, dat is dan eigenlijk een beetje een soort alcohol-effect, toch? Dat je vandaag heel mindfulness wordt, maar dat de problemen morgen ook gewoon weer terugkomen.
0: Ik denk dat het aan jou is om de invulling te geven die je wilt.
3: Oh.
1: Nou, klinkt goed.
3: Ja.
0: En nog even een shout-out naar Turkmenistan. Dag van de arbeiders in de energiesector. Ja.
1: Heel goed.
0: Ik bedoel, we willen niet nog een vierde...
1: Energiecrisis.
0: Nou, ik wilde zeggen kernramp, maar...
3: Ik vind Ja, maar ik vind die ene...
0: Wat zou je er... Oké, dit is een goede dilemma op dinsdag op zaterdag. Liever een nieuwe kernramp of een nieuwe energiecrisis?
1: Nou, dan liever wel een nieuwe energiecrisis. Want uit de kernramp zijn we echt de komende 50, 60 jaar nog wel problemen, denk ik.
3: Als je nou
0: energiecrisis...
1: Ja, is ook naar. Maar dan gaan we zoeken naar andere manieren. Maar bijna een kernramp zit je toch wel echt met problemen.
0: Ja, nou, met de radioactieve...
1: Ja, wat was het ook alweer met die bloembollen en zo? En echt al het fruit en groente en zo. Wat daar, het was allemaal was het gevaarlijk.
0: Ja.
3: Ja, natuurlijk. Maar het was natuurlijk wel een tijdje terug. Dit jaar was het ook zoveel jaar geleden van Tsjernobyl.
1: Ja.
3: En eigenlijk was de conclusie, ja, heel goed gegokt. Je zit in de buurt met 40 jaar.
0: Het is 1986,
3: ja,
0: toch?
3: Ja, klopt.
1: Oh, wow.
3: Maar dat was een beetje de conclusie dat als die Russen met hun vingers van die knoppen waren afgebleven, dan hadden we nu nog, vandaag de dag, nog steeds 100 jaar energie ervan hebben.
0: Wow. Het is echt...
3: Eigenlijk is het hele schone energie. En eigenlijk in deze tijd waarin we...
1: Ja, dat ben ik
0: enorm.
1: Ook
0: mee. Als je vergelijkt hoeveel tyfuszooi er de lucht ingaat, versus hoe weinig tyfuszooi je hebt die we gewoon in een vat kunnen stoppen.
3: Ja, en pas over 150 jaar.
0: Ja.
3: Of meer zelf.
1: Ja, dat.
3: Maar even, ik keek laatst een spelletje. Ik noem de naam niet, het was een publieke omroep, maar daar... Waren ze, dan moet je locatie raden, was bij een verlaten dorp en er was een kerncentrale, een oude kerncentrale. Dus ik ging zoeken van, is dat in Nederland of is België, wat dan ook. Ik zocht even naar kerncentrale in Nederland. Ik weet dat we ze hebben.
0: Ja.
3: Maar even heel zachtjes niet luisteren thuis ook niet. Weet je dat we toch gewoon 6 of 7 hebben staan in Nederland?
1: Ja, ja, ja. En dat je toch? Ik vind nog altijd de mooiste staat in België. Ja. Rondom de grens van Frankrijk. Of nee, ik moet goed zeggen, in Frankrijk. Maar precies in een rondje in België. Dus de grens van Frankrijk-België. Dit moet je inderdaad op de kaart zien, maar dan snap je wat ik bedoel. Het lijkt echt alsof de Fransen hebben gedacht van... we plaatsen hem, zeg maar, in jullie land. Maar ook weer niet in jullie land.
3: Eigenlijk niet.
1: Maar
3: hij is wel van ons, hè.
1: Maar hij is inderdaad wel van ons, maar hij staat zeg maar net binnen jullie...
0: Je hebt hier België en dan gaat er een heel klein stukje Frankrijk... gaat de België in, laten we daar een kerncentrale neerzetten, jongens.
3: Ja, echt. Ja, maar het is wel natuurlijk ook zo, en daar ben ik toch ook wel, daarom sta ik er toch wel meer voor open. We zijn ook 40 jaar verder en tegenwoordig hoeven die dingen ook niet meer te ontploffen. We hebben hele andere technieken, veel meer veiligheidsprotocollen. Je mag niet eens meer in asbest zagen tegenwoordig.
0: Vroeger was trouwens ook niet de bedoeling dat ze ontplofte, hè?
3: Het was een proefje die een beetje misging uiteindelijk. Er is een hele serie over ook. Maar ze hadden gewoon die knoppen af moeten blijven.
0: Nou ja, ze gingen wel een beetje uitzoeken. Okay, hoeveel veiligheidsmaatregelen kunnen we uitzetten voordat het misgaat? Oh ja, nu gaan ze ook niet meer aan. Nu is het wel heel erg fout de boel, jongens. Ja,
1: maar dat is toch ook een rare test eigenlijk? Kom, laten we kijken wanneer het misgaat. Oh, het gaat mis.
3: Maar laten we nu maar stoppen.
0: Verrast.
3: Ja, maar je hebt het overal. Hier, ik bedoel, mij is ook wel iemand bekend dat als iets gaat repareren, is het andere weer stuk. We hadden het er vanmiddag nog over.
1: Ja. Oftewel, we kennen vliegtuigillusie. Van de vliegtuigen die terugkomen, dan kijken, waar zijn ze beschoten? Oh, die delen moeten we versterken.
0: Ja.
1: Aha.
0: Ja. Ja. God, misschien is er een reden dat dit de vliegtuigen zijn die terugkomen.
3: Ja.
0: Nee.
1: We gaan verder met de muziek. Een beetje Pigeon House. Oeh.

0: hoe zit het dan wanneer je alcohol of andere drugs gebruikt?
1: Lekker.

0: Thomas heeft een vraagje.
1: Ja, als wij hebben hier.
0: Wat?
2: Er ligt een antwoord.
0: Precies. Ik hoorde dus hier. Ja, dat is voor de luisteraar misschien niet zo interessant. Maar wij. Ja, precies. Wij hebben dus hier een rood lampje. Die van mij doet het trouwens niet. Maar als de microfoon aangaat. Dan zie je dat rode lampje bij de microfoon oplichten. Ja. Best wel handig, want dan weet je welke er aan staat.
2: Ontzettend fijn.
0: Maar er gaan dus nu geruchten rond, begreep ik. Dat de hele studio straks rood gaat verlichten. Als de microfoons aangaan.
3: Dat wordt warm en gezellig.
2: Maar. Ten eerste, ja. En ten tweede, maar dat is toch ontzettend onpraktisch. Want het gaat erom dat je ziet dat
3: jouw microfoon aanstaat.
2: Ja. Als de hele studio rood is, dan weet ik toch niet of mijn microfoon aanstaat en dat Jaap gewoon met me aan het fucken is. Of...
3: Ja. Ik weet wie dit bedacht heeft. Ik snap het idee erachter. Er is hier iemand die altijd heel erg bezig is met parenclubs. Ik noem geen namen. Dat is een porno-corner.
0: Zullen we hem even gaan bellen?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja, om te vragen of dit zijn idee was.
0: Oké.
3: Moet je ook je partner meenemen als je radio gaat maken.
0: Ja, autosleutels inleveren bij de receptie.
3: Ja, precies.
4: Dilemma op dinsdag, op de zaterdag. Ah. Dit is de Doddos.
0: Het dilemma.
2: Op dinsdag, op zaterdag.
0: Exactement. Een dilemmaatje. En we hebben... Ja, een nieuwe gelukkig. Want Dilemma op dinsdag was met vakantie, Max. Ook toen jij er niet was. Alsof je aanvoelde van Max is er niet. Dus we kappen er maar ook gewoon even mee.
2: Nou, wat een timing, Jaap. Is op een website nog steeds de pisvlek?
0: Ik denk het wel. Ik heb dat eigenlijk niet gecheckt. Maar ik denk het wel.
2: Oh?
0: Ja. Oh. Oh ja, nee, het is nu het archief. Maar dat stopt dus bij 412.
2: Ja, helaas.
0: Ah. Maar er is wel een nieuwe op hun Facebookpagina.
2: Vertel.
0: En die luidt als volgt. Elke keer voordat je een apparaat gebruikt, moet je de gebruiksaanwijzing lezen. Of je mag alleen nog maar rennend eten.
2: Rennend eten?
0: Rennend eten.
2: Dat is slecht voor je spijsvertering.
0: Ja, lijkt mij ook. Continu ook steek.
2: Het is precies haaks op wat je lichaam nodig heeft. Want op het moment dat dit gaat een beetje de diepte in. Maar je hebt twee grote onderdelen van je zenuwstelsel wat je niet zelf bestuurt. Sympathisch en parasympathisch. Sympathisch is... Ah! En parasympathisch is...
3: Ah, dat is een duidelijk verhaal.
2: Ja, dat snap wat je bedoelt, toch?
3: Ja, precies.
2: En eten hoort bij rest and digest. Parasympathisch. Dus op het moment dat jij gaat rennen, terwijl je aan het eten bent, dan krijg je lichaam een error en dan gaat dat
0: gaat niet goed.
2: Vindt het niet lekker. Dat is vaak een van de redenen waarom je kramp krijgt, omdat het bloed niet naar de juiste plek
3: gaat. Ik kan ook gewoon niet tijdens het rennen eten.
2: Ik zou het ook niet willen. Ik
3: ga of eten of rennen. Maar of ik ga rennend ergens tegenaan, rennend en eten het erg groot tegenaan.
2: Ik hou helemaal niet van rennen. Dus nee.
3: Daar heb ik ook niet echt wat mee.
2: Maar de handleiding lezen voordat ik een apparaat gebruik, dat doe ik altijd.
0: Ja, nou, ik wilde dus toegeven. Ik ook.
2: Ik kan er dus... Oké, dit is een kleine mini-rant. Ik kan er heel slecht tegen wanneer mensen een nieuw apparaat hebben. En weet je, dat ze dan niet het boekje open doen. Whatever, dat is jouw keus. Ik doe dat wel. Maar dan ga zeiken over dat ze het niet snappen. Lees dat fucking kutboekje!
0: Nou ja, of dingen maar
2: gaan... Lees het voor!
0: Ja, of dingen maar gaan proberen. En dan inderdaad zeuren over dat het niet werkt. Terwijl ik denk, juist de handleiding lezen zorgt ervoor dat je vaak begrijpt hoe het apparaat werkt.
2: Precies. Ja, maar... Zo vaak moet ik mensen die hun apparaat op, maakt niet uit wat het is, al 10 jaar gebruiken. Zeg van, wist je dat je dit kon? Wow, ja, hoe weet je dat?
0: Ja. Dat staat in de handleiding. Ja. Ja,
3: maar je moet er rekening mee houden dat we natuurlijk op een bepaald niveau zitten. Je hebt natuurlijk ook...
2: Nou, de leesvaardigheid gaat omlaag.
3: Ja, dus ik bedoel, jij hebt ook wat gestudeerd. Jij ziet een apparaat met 3 knopjes, koffieapparaat, uit, groot kopje, klein kopje, dat snap je. Maar er zijn dus een grootste deel van de mensen, weet je, we hebben gemiddeld IQ in Nederland van 100. En dat ligt eerder laag, omdat er meer mensen 80 hebben dan mensen 110. Dus ja, weet je, er zijn mensen die zien een apparaat met 3 knopjes, een koffieapparaat, die weten gewoon niet wat ze moeten indrukken.
0: Ik vind het wel leuk dat een piloot dit zegt, weet je, met de hoeveelheid knopjes die jij voor zich heeft. Je hebt zeg maar vliegen en niet vliegen.
3: Ja, ik lees daar ook nooit de gebruikshandleiding in zo'n vliegtuig.
0: Ja, maar wacht even. In een vliegtuig volgens mij heb je toch zo'n gigantische checklist.
3: Ja, sowieso staan we, anders zou ik het ook niet weten hoe het moet.
0: Nee, maar snap je, dan ben je dus eigenlijk een handleiding aan het lezen elke keer dat jij weer een vliegtuig moet op.
3: Nou, het is een checklist. Het is geen...
0: Nou, oké,
3: maar... Je hebt een checklist.
0: Het gaat door alles toch in principe heen wat je dan moet doen.
3: In de luchtvaart, je hebt twee soorten, we zeggen al checklist. Maar je hebt een checklist en een do-list. En de checklist is van, ik heb het gedaan, ik check of ik alles gedaan heb. En het do-list is, je doet het gewoon letterlijk van het blaadje om te voorkomen dat je iets vergeet.
2: Ja.
3: En het doel is meestal emergency-procedures, echt een noodprocedures, waar je dingen dus ook niet mag vergeten.
0: Precies. Nee, precies, precies. Ja. Nee, dus dat is dan, maar ik bedoel, dan ben je al eigenlijk ook indirect bezig met, net als wat een handleiding probeert te doen, wel laten zien van, hey, zo werkt het.
2: Even een stukje tussendoor. Zou je kunnen voorstellen, even om het naar mijn vakgebied te verplaatsen, hoe lijp het zou zijn als we gewoon een handleiding zouden krijgen bij geboorte van zo werkt je lichaam?
3: Dat, ik krijg toch wel...
2: Zoveel dingen moet je gewoon zelf achterkomen van, oh, dit doet mijn lichaam gewoon blijkbaar.
3: Ja. Maar zo'n baby gaat het...
2: Zoveel dingen krijg je gewoon niet verteld.
0: Nou ja, en ik denk ook...
3: Als
0: dat
3: baby,
0: heeft ook met...
3: dan loopt het toch allemaal vanzelf wel uit als je gegeten hebt. En dan daar heb je die luiers voor, dat soort dingen. Dat weet je toch hoe dat dan werkt.
2: Maar dat krijg je ook... Heeft er iemand de handen... Hold up, handleiding van de mens. Ik ga het nu googlen.
3: Ja, ik heb namelijk wel
2: iets trademarken, want ik ga het schrijven.
0: Waar ik namelijk wel teleurgesteld ben. Ik kwam dus laatst tegen dat je een boek hebt dat heet How the Things Work. En dat is een heel mooi geïllustreerd boek uit de jaren 80. Wat gewoon laat zien hoe allerlei verschillende apparaten, maar ook
3: dat,
0: ritsen en paperclips, hoe dat allemaal werkt.
3: Dat is mooi, dat was leuk.
0: Maar dat ik denk, dat is heel mooi. Want dan leer je tenminste hoe de fuck werkt iets eigenlijk. En waarom is het überhaupt
2: zo gemaakt.
0: Want
2: sommige dingen zijn niet intuïtief.
0: Nee.
2: En sommige dingen gebruiken mensen heel erg verkeerd.
0: Juist. Of dat er dan bijvoorbeeld een wat was het ook alweer? Wat ik laatst bijvoorbeeld was. Dat ging volgens mij dus over een paperclip. Dat je er nog iets mee kon doen of zo. Maar wat ik dan zo mooi vind, is dat ze dan inderdaad ook
2: Wat dacht je van een niet-machine? Dat je dat dingetje om kan draaien. Zodat je de nietjes de andere kant op kan laten klappen, de pootjes.
0: Ja, maar dat ik denk, dat zit er allemaal in. Maar heeft iemand je ooit uitgelegd hoe dat ding werkt?
3: Nou, heel eerlijk, dat moet ik heel eerlijk toegeven, die nietjes de andere kant op laten klappen, die pootjes. Wat is daar dan het nut van? Waarom zou
0: kijk. Als jij bijvoorbeeld hebt, bijvoorbeeld misschien een arts, vroeger dan, met die dossiers. Je kan soms hebben, tenminste bij mij ook, tekeningen. Je wilt niet altijd alles zo in zo'n map hebben dat je er zo doorheen moet bladeren. Maar voor het vervoer is het wel makkelijk dat er even een nietje doorheen zit. Als ze de andere kant op staan, is het veel makkelijker om het nietje eruit te trekken dan dat ze erin zitten.
2: Oh. Dus als ze niet vast is, kun je makkelijker eruit
0: trekken.
2: Precies,
0: dan hoef je dat niet zo gek af te scheuren en dan is de helft van je papier weg. Nee, dan is het gewoon als een soort clipje die eruit haalt. Dus dan heeft het voor het vervoer bij elkaar gezeten. Maar dan kun je het daarna gewoon loshalen.
3: En dan heb je het dus over die paperclip, waar je dus ook wat anders mee kan doen. Kan ik je vertellen wat je ermee kan doen, behalve plaatjes bij elkaar houden. Je kan in plaats van het nietje er ook gewoon een paperclip op doen.
0: Kan ook. Maar het is toch handig dat één apparaat voor meerdere functies gebruikt dan kan worden.
2: En denk eraan, er staat niet dat je de hele handleiding hoeft te lezen.
0: Nee, precies. Er staat alleen, je moet de handleiding lezen. Dus je hoeft niet de garantievoorwaarden en zo allemaal te gaan lezen.
2: Is ook lezen.
3: Ja. Maar goed,
0: dit klinkt
3: veel
0: als
3: dingen.
0: Die SpongeBob-meme. Ja. Dat hele lange schrijven.
3: Maar ik heb altijd de neiging dus ook om handleidingen te lezen. Gewoon puur omdat ik benieuwd ben van, wat kan dat ding nog meer?
0: Dat vind ik dus ook. Je wilt gewoon zo, want soms kom je echt achter dingen, jongen.
2: Dit was wel de meest uitdagende handleiding die ik ooit heb gelezen toen ik mijn motor kocht. Ik heb wel 3 dagen over die handleiding gedaan, maar die was wel erg lang.
3: Er stond er ook in dat je er niet mee moest vallen en zo.
2: Ja.
3: Dus je was er wel van op de hoogte, zeg maar.
0: Ja, ik kwam er dus achter dat mijn keyboard die ik heb, dat daar dus een Bluetooth-functie in zit, waardoor ik kan meespelen met muziek.
2: Oh!
0: Dat zit er gewoon in, dat ding. Door een handleiding. Ja. Dus,
3: maar je hebt inderdaad handleiding motor. Ik heb mij laatst ook zitten lezen uit interesse. Dan kom ik ook weer dingen, ik kan blijkbaar gewoon met mijn instrumentenpaneel kan ik gewoon mijn motor uitlezen op foutcodes. Er staat bij dat lampje, betekent dat. Dat bedoel ik ook. In mijn motorhandleiding, in Kawasaki, staat ook letterlijk, inderdaad, je moet er niet mee vallen, want je kan verongelukken en dat is gevaarlijk. Ik zweer het, staat er echt in.
0: Het juist.
3: Oh ja, hij begint ook met gefeliciteerd met de aandacht.

0: Vind ik leuk om
1: te zeggen. Is dit nummer geschreven door een Satisfyer Pro?
0: Ja, denk het wel, ja. Als een soort anthem. Satisfyer.
1: We hebben het hier vorige keer al over gehad. Maar ik moet het toch nog even benadrukken. Het feit dat het de Satisfyer Pro heet, betekent dat hij voor professionele doeleinden bedoeld is.
0: Ja, ik vroeg me ook altijd af, is er dan ook gewoon een Satisfyer punt?
1: Amateur. Zeg maar.
0: Ja, amateur.
2: Een enthousiaste
0: hobby.
1: De hobbyversie.
0: De smart, de digital versie, zoals de PS5 ook heeft.
1: Ja. Disc only.
0: Disc only. Er moet zo'n cartridge nog in. Ja. Nee, maar ja, nee, dat is inderdaad wel de interessante. En er zijn ook meerdere varianten uit. De Pro 3, de Pro 5. Ja,
1: maar dat is gewoon...
0: Ja, generatie ding.
1: Ja, generatie.
0: Maar wat verandert er dan?
1: Sorry,
2: de frequentie.
1: Het is niet mijn vibe.
0: We moeten inderdaad eigenlijk nu iemand erbij hebben die dit wel eens gebruikt, dat we wat meer informatie erover.
2: Kunnen we een klantenservice bellen of zo? Of heeft
0: klantenservice van Satisfy?
2: Ja, of Easy Toys of zo. Hebben die klantenservice die 24 uur... Die moeten een klantenservice hebben die 24 uur bereikbaar is.
0: We kunnen het in het volgende uur gaan proberen, want... Helaas is het einde van het eerste uur weer voorbij.
1: Mag ik vragen waarom het Satisfyer US is en ik krijg een Duits ding en ik klik erop en de pagina is in het Engels met Nederlandse tekst?
2: Tja.
0: Ja, je kan Satisfyer worden in...
1: Aanvragenformulier Satisfyer.de, Satisfyer.com, Nederlandse tekst, Engels formulier.
2: Ja.
1: En er staat NL in. Dus what the fuck is dit?
0: Oh, maar er staat inderdaad ook Satisfyer GmbH, dus dan is het een Duits bedrijf.
1: Dus het is een Duits bedrijf.
2: Waarom heet het dan niet de Spaasmacher?
0: De Spaasmacher Pro.
2: Misschien moeten we Anita op leidingen van Eudreigen.
1: Zullen we de handleidingen verlezen, jongens?
0: Oh ja, dat is... Oh, de app en botje.
1: Jezus, ze hebben veel producten.
0: Zo, de GeForce. Wow, jezus, de GeForce. Ultra Power Bullet.
2: Hebben ze nu ook een videokaart?
0: Wow, er is een apparaat dat heet de Vulva Lover 3. Oké, okay,
1: Mag ik zeggen dat vervolgens hier het product van Satisfyer niet in staat. Dus ik denk niet dat dit... Oh, of het is de Pro.
2: Nou, hij staat toch echt onder Spaasmacher.
0: Ja, inderdaad. De Pro One. Nou, dit gaan we allemaal even doen, maar we moeten naar het nieuws. We moeten naar het nieuws.
2: Alles wordt boos, hè?
0: Ja, precies. Ja. Daarom. Tot straks.
1: Tot zo.
2: Later.
3: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar... horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag, vers in het geheugen, willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: mede mogelijk gemaakt door Polski Slap.
1: Ja, we moesten nog even wat halen, inderdaad.
2: We moesten nog even wat versnaperingen halen.
1: Juist, dus ik heb iets anders van salami. Anders kunnen we niet overleven. Oh, laat ik even de autopilot er dan afzetten. Want dan nemen wij namelijk weer over.
2: Autopilot! Oh,
3: ja. Tot 10 uur, Jaap en Max on air. Met Jaap Koopmans en Max Verbrugge.
4: En ben hier bij ons op.
2: Deze speciale uitzending van Jaap en Max en William on air op deze zaterdag 12 september. Precies. Dankjewel voor de galm.
0: Meer Radio Nation. Of komt dat straks pas?
1: Nee, dat hebben we al gehad.
0: Ja, nog een keer.
1: Welkom bij uur 2 in ieder geval. Wij gaan zo meteen even de lokale nieuwtjes met je doornemen.
0: Ja. Hele interessante dingen staan.
1: Er wordt misschien nog aan het rad gedraaid. En mocht je het willen weten... We hebben net gehad over handleidingen. En toen kwamen we uiteindelijk op de Satisfyer terecht. Het bedrijf achter Satisfyer maakt heel veel apparaten, inderdaad. Ja. Heel veel producten. De namen, we gaan ze hier sparen. Maar het zijn er heel veel.
2: Het zijn er veel. Kijk, ze is door. Wordt geïnspireerd. Wat je allemaal in je kan steken. Ja, toch?
0: Maar zijn er dan
2: of waar je jezelf in kan steken. Whatever floats your boat.
0: Ook dingen die niet Satisfyer dan.
1: En zo...
0: Die tegenovergestelde.
1: Ja, dat ligt eraan wie in de
2: is. Is niet mijn department, William. Dat is,
1: nee, maar ook niet.
2: Ik ben vooral meer in de hoek van het weer uit mensen vissen.
0: Ja, wat is er
1: als ze bij je aankomen en zeggen... ik gleed uit en toen zat er ineens een pot mayonaise in mijn reet.
2: Het raarste wat we ooit in iemand... Nou, bij mij op de afdeling is dat natuurlijk iets anders. Ik werk met iets andere cliënten. Maar laat ik het zo zeggen. We hebben een keer iemand gehad die haarlak heeft gedronken.
0: Haarlak gedronken? Ja. Hoe drink je dat? Zit in een spuitbus.
2: Ja, in een glas spuiten en opdrinken.
0: Tot het glas vol is. Moet je wel geduld hebben. Moet je het echt graag willen.
2: Ja.
1: But why?
0: Maar het is dus serieus een programma. Ik heb nog niet gekeken of zo interessant. Volgens mij Netflix staat. Dat is gewoon echt een programma. Of HBO Max. Wat alleen maar gaat over... HBO Max is het. Toen Max nog HBO deed.
1: Ja.
0: Maar daar is dus een programma. Een medisch programma waar ze alleen maar laten zien wat ze uit mensen vissen. Gewoon heel uur lang.
2: Ik,
0: ja, precies.
2: Dit ken ik, ja.
0: En dan weer dit. En dan weer een cola flesje. Wat de mensen allemaal ergens instoppen. Je kan het ook gewoon in je rugtas stoppen. Het is veel makkelijker. Kun je het ook makkelijker uithalen en zo. Maar mensen dan daarvoor ook naar een ziekenhuis moeten gaan... om dat er weer uit te laten halen. Want die hadden er niet over nagedacht dat het misschien een slecht idee is.
2: Nee, altijd zorgen dat je als je iets in je steek zorgt... dat het een wijde onderkant heeft... zodat je het niet soort van zichzelf naar binnen zuigt. Want de binnenkant van je lichaam heeft wel een beetje een zuigend effect. Dus als het eenmaal grotendeels erin zit, dan gaat het verder naar binnen willen.
1: Doe me denken aan het verhaal over die persoon die zichzelf toen ook filmde... terwijl die een kazoo per ongeluk had ingeslikt. En die dus de hele tijd... Nou ja, dat is natuurlijk heel lullig. Maar ik vroeg me ook wel eens waarom probeer dat ding in te slikken. Maar dat is er toen weer uitgehaald, mensen. Hij heeft het gelukkig overleefd. Maar ja, een kazoo in je keel hebben is niet prettig.
0: Ja, maar voor Max als medisch specialist... is er dan ook gewoon even een apart plekje... waar je als artsen gewoon even met z'n allen heen kan rennen... om gewoon eerst even flink te lachen... zodat je daarna je werk gewoon serieus kan doen.
2: Ja, zeker, artsenkamer.
0: Ja, precies. Ja. Blijven zitten zo bij je. Ik ben zo bij je terug, weet je.
2: Ja.
0: Dan moet je wel echt heel serieus oppakken.
1: Goed, over dingen in je steken of uit je halen gesproken. Muziek kun je ook in je steken.
2: Muziek kun je in je trommelvliezen steken.
1: Precies, en dat gaan wij nu ook bij jou doen, lieve luisteraar. 1800 is dit. Welkom bij 2 uur van Jaap.
2: En Max.
0: En William.
3: On air.

0: How can you say a terrible thing like that?
1: Ja, Wax Motive, die dacht ik maak een nieuw plaatje samen met Spin-Off. En dat noem ik Naakte Vrouwen.
2: Naakte meiden.
1: Naakte meiden, inderdaad.
3: Ja, een beetje respect voor de vrouwen.
4: Jazeker.
1: Dus, nou, dat dus.
2: Naked Girls.
1: Naked Girls.
2: Precies. Ja.
1: Over de naakte waarheid gesproken.
2: Precies.
1: Het nieuws.
2: Het nieuws.
1: Meerradio.nl kun je natuurlijk altijd volgen voor al het lokale, lokale nieuws.
2: Precies. En bij deze de headlines waarvan wij dachten, goh, laten we even babbelen. XXL.
1: Wacht.
5: Headlines.

0: mensen uit Nieuw-Vennep, Hoofddorp, Rijzenhout naar Intratuin Krukius rijden. En met hun dieselauto 10, 15 kilometer auto rijden om daar dat te kunnen omkeren.
1: Ja.
0: Dus ik ga straks met mijn super milieuvriendelijke diesel ga ik naar Krukius rijden, omdat ik niet meer bij Hoogvliet in de rij wil staan. Super milieuvriendelijk.
1: Ja.
0: Maar wel een hoop rotzooi stikstof de lucht in.
2: Basically, ja.
3: Ja, ik maak de regels niet, jongens.
1: Nee, precies.
3: Ik lees alleen het nieuws voor.
1: We gaan...
4: Laten we even verder gaan over afval. Want Haarlemmermeer wil namelijk autovrakken sneller van straat halen. De gemeente Haarlemmermeer wilde 160 achtergelaten autovrakken... die verspreid door de gemeente staan, sneller van straat halen.
1: What?
4: 160 achtergelaten,
1: 160 achtergelaten autovrakken? Ja, ja.
0: Ze hadden het over een zwarte cabriolet.
4: Burgemeester Marianne Schuurmans laat onderzoeken hoe andere gemeenten dit aanpakken. De huidige wettelijke procedure maakt het verwijderen vaak ingewikkeld en tijdrovend.
1: Ik zie
4: vooral
1: daar
4: het achterhalen van de eigenaar zorgt voor vertraging. Ik zou toch denken dat dat juist het makkelijke stuk is.
0: Nou, in de regel...
1: De eigenaar van een rode Volkswagen Polo, u melden AUB.
0: Nou, nu is het probleem wel. Ik heb er met de politie over gesproken. Een paar weken geleden had het toevallig over.
2: Toen je in verhoor zat, of gewoon?
0: Nee, ik praat ook wel eens op een goede manier met ze. Maar het is vaak zo van die autovrakken dus, dat die eigenaar dus vaak gewoon naar het buitenland is vertrokken.
2: Ja, dat kan.
0: En dat die daarom niet meer... Want ik zeg,
3: kunnen we die auto's dan niet gewoon doneren aan gezinnen die je nodig hebben?
0: Ja. Nou, ik vind eigenlijk als zo'n eigenaar dus definitief... Er werd ook op bepaalde landen genoemd... Van mensen die hier dan wonen en teruggaan en de auto gewoon laten staan. Als die eigenaar niet meer in Nederland woont, dan moet het eigenlijk zo simpel zijn als dat misschien de andere geweten doen. Je pakt die auto op en je haalt hem gewoon weg. En je zet hem gewoon een half jaar ergens achter een hek. En als niemand zich meldt, gaat die schredder in.
2: Ja.
0: Maar allemaal wegjes, bureautjes. Je moet eerst aan de burger
2: een auto wrakken, hè, Max?
3: Oh, auto wrakken, dat is waar.
4: Nou, dan alsnog.
0: Naar de
4: onderdelen.
0: Gewoon de sloper.
2: Ja, dat is waar, ja.
0: Maar in de HMR moet je het eerst aan de burgemeester vragen. Staat hier, Marianne Schuurmans, die wil dat onderzoeken.
3: Maar er was een plan om die autovrakken... Daar wordt een plan voor gemaakt, om die autovrakken weg te halen. Maar dat haakt goed in op ons volgende nieuwsartikel.
2: Ja, zeker.
3: Ik wacht even op het geluidje, Jaap.
1: Deze. Ik dacht dat je...
4: Dat doe je...
5: Headlines.
1: Ja.
3: Dank je wel.
1: Maar ik dacht eigenlijk ook...
4: Ik dacht namelijk, want waar flikkeren we ze niet gewoon allemaal in de sloot? Want er is opnieuw een auto te water in Krukius.
0: Ja, dat is dus iemand die niet zo asociaal is dat hij denkt, ik laat hem gewoon ergens staan.
4: Nee, die dacht, ik flik hem gewoon in de sloot. Oh, bij het Krukiusplein in Krukius is dinsdagmiddag opnieuw een auto te water. Ja, dankjewel, Jaap. Het voertuig rolde rond 3:45 middags vanaf een nabijgelegen winkelcentrum met water in. Volgens de politie was de handrem niet goed gaan werken. Het was niet zo dat de handrem niet goed werkte. Nee, hij gaan werken.
2: Hij deed het eerst wel en toen ineens ging hij het niet meer doen.
4: Hij kreeg geen loonsverhoging, dus hij zei fuck it, nee, ik ga het gewoon niet meer doen.
0: Het autovrak heeft eerst gewoon een jaar gestaan en ineens werkte het niet meer.
4: Ja.
0: Waarschijnlijk is iemand gewoon uitgestapt zonder de handrem erop te zetten.
4: Op het moment van het incident zat er niemand in de auto. Echter, daarna is er iemand ingesprongen vlak voordat de auto te water ging. Nee,
2: Maar
4: daardoor was medische hulp niet nodig. Dit vind ik een nutteloze zin in het artikel, jongens.
2: Ik vond het wel grappig dat toen ik dit op social media voorbij is gekomen... De topcomment hieronder was... Alweer. Want op dit punt gebeurt het heel vaak. Dat
4: het gebeurt wel bijzonder vaak dat er auto's...
2: En wat ik zo knap vind, is dat daar is best wel duidelijk aangegeven... tenminste vind ik, dat je daar dus niet het water in moet rijden.
4: Nee, en maar dan daar, alsnog gebeurt het.
0: Maar waar is dat dan precies? Is dat daar, want er zit ergens een bocht, er staan van die rood-witte borden... van hier is een bocht en die moet je niet rechtdoor.
2: Ja, precies. Die heb je, maar daar links van zit het water. En dan loopt dus een soort weg rondom de parkeerplaats als het ware heen. Of door de parkeerplaats is het eigenlijk van dus die woonboulevard.
0: Ja.
2: Maar ja, daar moet je niet het water in rijden, nee. Maar ja,
3: zijn gewoon eigenwijs.
2: Ja.
0: Ja, ik heb gehoord dat auto's er zelf stuk van kunnen gaan als ze in het water vallen.
2: Oh, denk je dat?
0: Ja, ze kunnen niet heel goed tegen, zeg maar.
3: Wat een revolutionair idee.
2: Nou, en on that plons.
5: Headlines.
4: Huizers vinden wordt in de toekomst steeds moeilijker. Voor inwoners van Haarlemmermeer kan het in de toekomst moeilijker worden om een huizers te vinden. Dat blijkt uit een rapport van de Rekenkamercommissie, waarover de gemeenteraad donderdagavond debatteerde. De huizersenzorg is nu nog overwegend toegankelijk. Maar de groei van het aantal inwoners en de schaarste aan vastgoed kunnen problemen veroorzaken.
0: Ja, als er minder vastgoed is, komen er ook niet meer mensen bij. Want er zijn geen huizen.
3: Nou, maar er is minder plek voor nieuwe, huisartsen.
0: Oh.
3: Kantoren.
0: Oké.
3: Okay. Ja. En dat maakt het een stuk lastiger. Want de huisartsen zijn al ontzettend overwerkt met hoeveel cliënten ze in de praktijk hebben namelijk.
2: Aha.
0: Ja, dat is waar. Ze moeten er 2500 hebben, geloof ik. Minimaal, of wat dan ook.
3: Ja, maar soort. Ze draaien ze hier... Ik weet dat ze hier gemiddeld in Haarlemmermeer rond de 3500 draaien.
0: Ja, dat 3500.

0: Ja. 3500.
1: Ja. Stel je voor dat die allemaal op dezelfde dag een afspraak willen.
2: Ja, echt hè?
1: Maar gelukkig worden de meeste mensen niet ziek hè, van die 3500.
0: De meeste niet, maar ja, moet je voor, je bent verantwoordelijk voor
1: 3500.
0: Voor 3500 mensen. En dat doe je meestal niet alleen. Als praktijkhouder heb je huisartsen die onder je werken in de praktijk. Maar dan alsnog. Dat is een gigantische hoeveelheid.
1: Maar aan de andere kant, iedere patiënt betaalt €40 per maand of zo. Wordt afgeboekt voor je verzekering. Keer 3500.
0: Ik denk dat het rekensommetje iets complexer is dan dat, William.
1: Nee hoor, er staat bij mij dat het afgeboekt wordt. Ik denk dat er nog 3500 van mij zijn. Dat gaat wel naar die huisarts. En ik kom alleen als hij me doorverwijst naar een ziekenhuis meestal.
0: Maar die heeft dus meerdere huisartsen onder zich werken die allemaal een fulltime salaris betaald krijgen. Dus ik denk
1: zo moeilijk moet je het ook niet maken voor jezelf als huisarts. je moet gewoon zeggen, ja, ik ben wel huisarts, maar als je belt ben ik niet thuis.
0: En ik ben er niet thuis.
1: En de huisarts blijft toch meestal gewoon thuis, of niet? Gaat hij naar zijn werk?
0: De gemeenteraad stemt 17 september over het rapport.
1: Vind ik ook.
2: Nou, mooi.
1: Nou ja, dan wordt nu tijd voor de huisarts, toch?
0: Wereld Alzheimerdag.
2: Ja, ik denk dat inderdaad eerder. Maar tijd voor de huisarts. Ja, tijd voor de. Wat is huisarts eigenlijk in het Engels? Ik me niet eens bedenken.
0: GP, General Practitioner.
1: Oh, ik dacht een home doctor.
2: Een house doctor.
1: Doctor House.
2: Dat lijkt me nou mooi.
0: Family medicine doctor telt ook, maar helaas.
2: House doctor. Ja, precies, maar een house doctor. En dat je dan bij de verkeerde house doctor komt. In Duits is gewoon.
1: En dat er dan gewoon ineens een DJ staat. En die zegt, wat?
2: In Duits is gewoon house arts.
1: Nou, precies. En de patient asked me, can I go one more deeper? And I did.
0: And they liked it.

0: maar niet bellen.
1: Bij de Lidl gekocht.
2: Kastrijd. Ik heet Riet. En ik heet Lien. En samen zijn we Riet en Lien.
3: Hé, hey, daar is John Deere trekker. Een mooi ding.
1: Mand!
0: Biem!
4: Ik ga graag bingo'en. En ik ben de grappenmaker van de bingo club.
5: Dikke BMW! Dikke BMW, jongens!
6: Boeien, Ruud. Boeien. Ja.
7: Broodje saté. Komt op de tv.
8: Blijf ook wakker. Tijdens Jaap en Max

0: ga het toch even eerlijk met je bespreken.
1: Ja.
0: Op een schaal van 1 op 10. 1 tot 10. Hoe is de pijngrens nu?
1: Hoe is de pijngrens?
0: Pijn, ja. Ja, pijn. 1 tot
1: 10. Pijn. Ja. De pijn neigt...
0: Mag eerlijk zijn, naar luisteren. Ja, we krijgen al heel veel vragen van, gaat het wel goed?
1: De pijn gaat richting een 5.
0: Richting een 5.
1: Ja.
2: Okay. Oh, je bent nog niet op de helft.
1: Nou, zeg maar, het begint zeg maar nu over te slaan naar een 5. En ik heb ongeveer een uur geleden en een 3 kwartier geleden heb ik een pijnstilling genomen.
0: Oh.
1: Je hoort al te werken, maar... ik hou het vol, Maar ik voel hem wel...
0: Nogmaals, Max, we zijn blij dat je erbij bent.
3: Ja, zeker.
0: Aanwezigheid is alleen al helemaal goed. Want wij gaan nog wel iets doen waarvoor we je ook nog nodig hebben. Nou ja, allebei. Nou,
4: de genroulette.
0: Ja, jawel, jawel!
2: Ik zal dus aan de rat moeten draaien nu, neem ik aan, toch?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ik ga Max wel inderdaad uitleg geven.
0: Ja, Max... Vertel.
1: Wij hebben hier een groot roulettewiel met daarop 1748 verschillende nummers. We hebben hier een lijst met daarop 1748 verschillende genres. We draaien het rad, komt een nummer uit, nummer staat gekoppeld aan een genre. Genre gooien we in de zoekbak van Spotify en in Spotify zoeken we een playlistje met nummers van het genre. En in het playlistje drukken we op shuffle, zodat jullie niet alleen niet weten wat we gaan draaien, maar wij ook niet weten wat we gaan draaien.
0: Nou, perfect.
2: Is een duidelijk verhaal.
0: Echt, hè? Je publiek is ook gewoon weer blij dat je dit weer
1: gaat. Als mijn rug het zou doen en ik zou het overleven, dan had ik dat gedaan. Maar ik denk dat ik mezelf dan weer het ziekenhuis in draai. Dus William,
2: ja,
1: wil jij?
2: Ik ga het voor jou doen, Max.
0: Ja?
2: Dat heb ik voor je over.
0: Oké.
2: Ja.
0: Wat fijn. Nou,
2: mag ik dat nu gaan draaien?
0: Ja, moet je je niet eerst even voorbereiden?
2: Ik even schouders aan het losmaken, een beetje. Ja.
0: Ja.
2: Ik ben er klaar voor. Ja.
0: Ja! Het leek net even of je zat te schijten eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: We gaan kijken waar die op gekomen is, de draai van William.
1: Nummer 575. En dat is... Dreambreak.
0: Dreambreak?
1: Ja.
0: Okay.
1: Het is een subgenre van Ethereal Breakcore, wat een subgenre is van Breakcore. Dus ik weet al waar dit naartoe gaat.
0: Oh jee, oké. Okay.
1: Ik hoop dat je van drums houdt. Ik zou het met liefde willen opzoeken, maar ik kan het niet, Jaap. Want
0: oh, ja.
1: Ik kan geen muziek afspelen.
0: Nee, dat is helemaal waar, dus dan moet ik...
1: Dus ik wil wel een playlistje voor je opzoeken.
0: Even kijken, Break... Oh, Dreambreak.
1: Dreambreak, ja. Ik zie hier... wat is... Nee, dit is het niet.
0: Dreambreak Selects.
1: Nee, wacht even. Is het eerder dit? Nee, oh, ik zie hier, ik herken hier dingen. Dat is het absoluut niet.
0: Oké.
1: Okay. Is dit ziet er heel Japans uit.
0: Ja, ik weet niet of dat de bedoeling precies is.
1: Ik heb geen idee. Weet je wat doen? Dreambreak Selects?
0: Dreambreak Selects. Ik zie Dreambreak Selects er dan weer net niet bij staan.
1: Oh, nou, dan gaan
0: we... Nee,
1: dan gaan we die niet doen. Nee. En wat is die eerste? Ja, dit kan. Ik weet het niet. Het genre zegt me helemaal...
0: Oké, ik heb deze inderdaad wel voor me. Hij is, we zien niet of hij opgeslagen is. Ik kan hem wel op shuffle natuurlijk zetten. En we kunnen het gaan proberen. Er staan wel veel nummers in. 226.
1: Ik geloof je, Jaap. Laten we gewoon kijken en kijken waar we op terechtkomen.
0: Wij komen uit op Third Eye van Kessler.
1: Spannend.
0: Ja, we gaan het horen. Dit zou dus Dreambreak moeten zijn.
1: Oh ja.
0: Ja?
1: Ja.
2: Je hoort de break ook.
0: Break!

0: Een stukje Dream Break hier op je radio.
1: Oh,
0: de drums waren nog niet klaar. Ja, oké, okay, stop maar. Ja, break.
2: Niet dus break vergeten, ja.
0: Op zich, ik kan me voorstellen dat dit wel Dream Break is. Want ik zou het heeft een beetje
2: iets space. Het is heel erg, nou, het is een subgenre van Ethereal Breaker. Ik vind het wel vrij ethereal. Klinken,
0: ja, precies. En er zit heel veel break in.
2: Je hoort duidelijk dat het breakcore is.
3: En Dream. Ja.
0: En Dream,
2: heet het breakcore omdat je gewoon zo hard drumt dat de drums kapot gaan.
3: Dat je de core breekt.
2: Nou, het hardcore drums kapot breken.
3: Ja.
0: Ja, dat zou inderdaad. Ik vraag me af of het nou echt zo ingespeeld is. Of dat het gewoon een sample is.
2: Ik denk niet dat er iemand is die zo erachter zit te drummen. Maar er zijn mensen die breakcore drummen.
3: Ja? Ik ken iemand die...
2: Dat is heel indrukwekkend.
3: Ja, maar ik ken iemand die dit zeker kan drummen.
2: Ja.
3: Durf ik zo geld op in te zetten dat hij het kan. Of hij het wil, weet ik niet. Maar
0: juist
2: ik kan het toch niet laten zien.
3: Ja, ik ook.
2: Mijn geluid doet het toch niet, dus het schiet niet op. Maar dat komt nog een andere keer wel.
0: Ja. Zie ik daar trouwens tussendoor even. Haal het eens weg. De zoekdingen. Dalai Lama zingt de She Shanty.
2: Ja, ik zou hem graag willen laten luisteren.
0: Oh,
2: maar
0: shit,
2: ik heb geen geluid, ja.
0: Nee, het doet het niet.
2: Storing. Ik heb al gemaild. Oh.
0: Ja, scheiße. Nou goed, dan gaan we wel weer verder met...
2: Dan gaan we helaas maar verder met de rest van de muziek.
0: La Terrazza is het.

0: lekkere muziek voor op een La Terrazza. Heritage Listed.
1: Fijn. Ik vind het fijn dat we wel een beetje... Ik bedoel, dit is technisch gezien nog niet het einde van het programma. Maar we kapselen wel in met soort van... We begonnen met hoe heet het ook weer? Dubbel op Barcelona. En we,
0: ja, Barcelona House.
1: Barcelona House en nu La Terrazza.
0: Ja, precies. Nee, ik wil het nog een beetje in de vakanties zeggen. Ik vind namelijk september is gewoon een vakantiemaand.
1: Ik vind het nog steeds.
0: Ik vind het nog steeds bij de zomer.
1: Nee, maar ik vind het nog steeds.
0: Ja, precies. Ja. Ik vind dat we gaan al gauw, vind ik, te snel. Dat we na augustus zeggen, zomer is voorbij, klaar. Nee, september hoort daar gewoon nog bij. Ja,
2: het is toch juli, augustus, september, de zomer?
0: Ja. 21 september volgens mij is officieel geen...
2: Ja, maar dat is het nog niet.
0: Nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar.
2: Ik vind dat de zon weer moet schijnen. En een
0: barbecue. Ik wil dus... Nee.
1: 23 september.
0: 23 september, ja, precies.
1: Maar de september. Meteorologische herfst op 1 september.
0: Maar ja, maar wat de meteorologisch.
2: Kijk, als we dat gaan aanhouden, dan snap ik nu dat het rot weer is. Ja, hey, nou ja, ik zo bedoel, gaan beginnen.
1: Technisch gezien, meteorologisch betekent letterlijk het weer, jongen.
0: Ja, precies. Dus weerlijk gezien dus is weerlijk? De herfst.
1: Weerlijk?
0: Weerlijk.
2: Dus we moeten even naar rolandsweeronline.nl.
0: Rolandsweeronline.nl. Ja.
1: Is Roland weer online?
0: Rolandsweer is online.nl. Ja, leuk.
1: In andere nieuws? Of
2: nee, dat is het meer nieuwsoverzicht.
0: Ja.
2: Meer nieuwsoverzicht.
1: Waar wil je over babbelen, Jaap?
0: Nou, ik zit even op de klok te kijken. Ja, ik heb even een dilemma. Het is nu 5:05. En we hebben natuurlijk ook een gast van TNT die zo meteen komen.
1: Ja, dat klopt.
2: Dus we moeten wegwezen.
1: Moeten we dan wel even het programma in gaan kapsen en helaas afsluiten dit tweede uur. En hiermee deze uitzending van Jaap en Max en William on Air van deze zaterdag 12 september afsluiten. Maar niet getreurd, want zoals je hoorde staan de boys van TNT, oftewel thuisbasis, zoals het tegenwoordig heten, gewoon voor de deur, klaar om de hele tyfuszooi naar de kloten te helpen. En
0: mag ik wel?
1: Mag ik wel? De studio af te breken.
0: Dat zeker, mag ik wel nog zeggen, Max.
1: Dank je zeer. Ja,
2: super, applaus voor Max. Applaus dat hij er weer bij is.
0: We willen hem graag bedanken.
1: Ik ben er met liefde bij.
0: Staande ovatie van de hele Meerradio crew. Je ziet het hier, voor het raam. En iedereen staat hier, iedereen staat hier.
2: En als het niet met liefde is, ontvoeren we je volgende week gewoon weer.
0: Het is ongekend. Max is back.
1: Ik waardeer het enorm, heer. Dank jullie zeer.
0: Word of the Max.
1: En jullie bedankt, lieve luisteraar, voor het luisteren deze week.
2: Zeker weten. En Postklep voor het sponsoren van het eten vanavond.
0: Er wordt gewaardeerd,
1: Max. Hoe erg heb je het publiek omgekocht?
0: Kijk, dit klappen gewoon door. Dit is gewoon een waardering voor jou, Max. Dat is gewoon blij zijn dat je weer terug bent. Oh. Dat heb je zo gemist, Max.
1: Oh.
0: Oké, nou is het wel klaar.
2: Ja. Kop dicht, we gaan. Inpakken, wegwezen.
0: Max moet zijn avonddutje gaan doen. Nee, ja. Ja. Zeg gehandicapte dutje nu.
1: Ja,
0: heb je er wel een beetje voordeel aan? Dat je dan nu ook... dat klinkt heel lullig natuurlijk om te zeggen. Maar dat je dus gehandicapt nu bent, dat je dan... onofficieel, maar in ieder geval... Dat je dan ook wel denkt van... Hey, het is ook wel prettig dat ik daar nu...
1: Dat ik...
0: Zoals je laatst al zei met de bus. En zo.
1: Ja en nee. Het ding is, je kan van mij niet zien dat ik...
0: Nee, maar dat zou niet uit moeten.
1: Ik zou minder valide, vind ik nu misschien een groot woord. Dat ik slechter ter been ben, dat zie je niet bij mij nu.
0: Nee.
1: Dus ik heb bijvoorbeeld een nekkraag van in de eerste 3 weken toen mijn nek gebroken was. Dat ik die om moest doen. Die hoef ik nu niet meer om. Maar die doe ik nu wel om als ik naar buiten ga. Zodat mensen zien van hey, ik moet even oppassen met die jongen. Want anders, je ziet niet dat ik nog gewoon 2 gebroken nekwervels en 3 gebroken ruggenwervels heb.
0: Nee.
1: Dat zie je niet. En als iemand dan tegen me aanstoot, ja, dat heeft voor mij nog wel wat meer impact dan voor de andere persoon.
0: Ja.
1: Dus vandaar is het meer een signaleringsapparaat van, hey, pas op, ik ben beschadigd.
2: Is hij daarom ook blauw? Zodat hij extra opvalt?
1: Nou, die blauwe kleur heeft wel een reden. Maar dat is meer iets van het ding zelf. Het heet blue for you. Blue is you. En dat betekent de blauwe kant, die hoort jou aan te raken.
0: Oh, okay.
1: In het geval dat je wat minder handig bent en je niet snapt hoe zijn ding werkt. De blauwe kant hoort op je huid te zitten.
0: Okay.
1: De grijze kant niet.
2: Ja, op die manier. Nou, ik ga wel even iets...
1: En ik dacht gewoon van, hey, ik wil wel iets wat meer radio matcht, hè?
2: Ik ga van de week wel iets maken voor je met ledlampjes die erop kunnen dan.
0: Ja, ja, dat vind ik een goeie. Oh, we gaan het hier dus afsluiten. Ja, Max, volgende week... Weet je al...
1: Durf ik nog niet te zeggen. Gaan we even kijken.
0: Ja, anders zal Willy in ieder geval ook nog zijn. Maar in ieder geval, Max, we zien je natuurlijk gewoon graag weer terug.
1: Met lief.
0: Dus kijk maar even hoe het gaat.
2: Je bent van harte welkom.
0: Anders zetten we hier inderdaad gewoon die bank neer. Ik vind het nog steeds een goed idee. Ja. Die bank hier in de studio.
2: Nou, gaan we doen. We verbouwen de hele band hier.
0: Ja, daarom. Daarom. Ja. In ieder geval, zo meteen komt TNT hier de boel afbreken.
2: Veel plezier met TNT.
0: Veel plezier. En wij zeggen, zoals nu, weer gelukkig, hè, zoals normaal weer elke week. Ik zal even, dit gaat beter. Zo. Hou hem hier, hou hem warm en blijf wakker!
2: Tot volgende week.
0: Bye bye.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Budapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek.
0: De draaitafels warm, de buren boos.

0: Goedenavond.
1: Dinus Gastroet er is weer aanwezig.
2: Ja, gezellig.
1: Ja, en ik ook. En jij ook. Gezellig dat je weer luistert op jouw zaterdagavond naar TNT.
0: Ja, we zijn er weer.
1: We zijn er weer en we gaan er een hele mooie avond van maken. Dus ik hoop dat je er zin in hebt. En dan gaan we lekker knallen vanavond. Met heerlijke hits en leuk nieuws.
0: Ja,
1: alleen maar leuk nieuws.
0: Ik ben benieuwd.
1: Heerlijk.

0: lekker.
1: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: TNT, The Afterlife, de plaat en zijn verhaal.
1: Ja.
2: Ja, de plaat heeft een verhaal.
1: Ja.
2: Want vorige week was natuurlijk de 10e editie van Hakken voor Kids. En het was weer een fantastische editie. Met ruim 500 mensen. Ik geloof zelfs bijna 600. En de plaat die je nu hoort is speciaal gemaakt door Catastrophe.

Trek een biertje open of wat andere nattigheid. Schuif de meubels aan de kant. We gaan even lekker hakken.

0: Heb je dit feest gemist? Wij brengen de leukste feestjes uit de regio.
1: Nou, dus vertel. Ja. Vertel, deel het met ons.
2: Daar gaan we. Nou, we hadden het net natuurlijk al even over gehad over Hakken voor Kids, wat vorige week was. En vandaag is het druk. Eigenlijk, en dus ik wil er een paar uitlichten. Zunklo is vandaag, dat is natuurlijk wel een heel mooi gabberfeest. Heel early en Millennium en ook Revolution, de auto reunion, die is in Os. Maar bij ons in de buurt is op dit moment bezig House of Eden en de Rewind Club in Patronaat. Maar dat is tot 11 uur, dus met een beetje mazzel schakel die mensen zometeen ook in bij ons op de terugweg. En dan horen we graag hoe het is geweest. Volgend weekend wordt ook een druk weekend, Martijn. En mijn vraag natuurlijk aan jou, ga je mee?
1: Ja, dat is ik heb nog steeds niet in de agenda gekeken, maar het is wel echt serieus verleidelijk om die kant op te gaan.
2: Ja, hè?
1: Ja,
2: het is een end, het is een end.
1: Maar ja, nee, leuk. Maar ja, nee. Ik stond vandaag langs het hockeyveld, ik stond er te kijken. Ik denk, nee, als ik dit volgende week ook moet, dan wordt het echt 7 keer niks. Dan kan ik beter naar de feestje gaan.
2: Ja, precies. Nou goed, volgende week is onder andere het Titanium Festival in Vianen. Daar hadden we het niet over. From Roots to Rage is in de jungle in Wormerveer, waar ik ook veel leuke reacties over hoorde, dat een leuke tent is. Redelijk in de buurt natuurlijk. In de N201 is Hard House en Hard Bounce. Dus dat is lekker dichtbij een feestje. Op het Vrolijkerschip, wou ik even noemen, is Next. En waarom wil ik dat noemen? Een oude klasgenoot van mij, Ronnie Hogervorst heet hij. En daarom is zijn technonaam Higher Prince. Snap je? Hogervorst, Higher Prince. Ja. Ja, die moet daar draaien. Dus ik heb hem gelijk gezegd, hey Ronnie, wanneer kom je een keertje bij ons in de studio? Dus we gaan de agenda's trekken, maar hij was nu bezig om hiermee druk te zijn. Maar die zal vlak daarna zal die gezellig bij ons langskomen. Ja, en het feestje waar ik net over had natuurlijk. Kempener Pop. Want daar ga ik zelf heen. En Martijn denk ik ook, als die zin hebt. Als die niet ongesteld is. En dan
1: waren de
2: dikke line-up van onze vriend Ramsey. Met onder andere Dark Raven, June, Cricket of Mess, Baba, Potato, Catastrof die we net al draaiden. Mainstage Mafia, Misbehave en nog heel veel meer. Dus daar gaan wij zo volgende week naartoe, denk ik. En dan nog eventjes iets verder in de agenda voor als je nog kaartjes moet kopen. Interessant. De Deep Club Outdoor is in plantgoed Kleine Vennep. En dan hebben we Noxa. Dat is een multicroof gebeuren in Amsterdam. Nachtruis natuurlijk. Hebben we al een paar keer genoemd in de N201. 10 oktober. Ook is dan 020 House Classics. Dus het wordt een drukke feestavond weer. Vroeg zat voor de mensen die een beetje van alles zat willen. Kom naar de Zeepunt in Hoofddorp.
1: Dus 16 oktober.
2: 16 oktober. En dan hebben we 17 oktober weer Club Connect met DJ John. En dan, nou, de rest dat doen we weer de volgende keer. Want zover kunnen we toch niet eens plannen. Martijn, we niet eens wat die volgende week gaat doen.
1: Nee, maar dan wordt het pas echt heel druk. Want dan zitten we alweer bijna bij ADE.
2: ADE, ja zeker.
1: En dan wordt het een hele drukke agenda.
2: Het wordt een hele drukke agenda.
1: Ja.
2: Dus daarover houden we weer op de hoogte. En nu voor mijn feestje op Kempener Pop gaan wij verder naar MC Ramsey. Let me know if you're good to go. Let me know. Nee!
1: Nee!

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ja, en deze plaat was niet zomaar gekozen deze week. Want het is natuurlijk Suicide Prevention Week.
1: Ja,
0: Wist je dat?
1: Nee.
0: Nee, dat dacht ik al. Ik wist het ook niet. Alleen, ik kreeg van de week een appje van mijn zoon. En 's morgens vroeg, hij zegt, ik loop in het bos. Ik denk, wat de fuck is er aan de hand? Maar hij liep in het bos, maar hij deed dus mee met Walk Into the Light. En dat was dus voor Suicide Prevention. Samen met een vriend had hij van gehoord. En hij dacht, nou, dat is een mooi idee. Dus er was hier in het Haarlemmermeerse bos, was daar een wandeling. En er liep iets van 100 man of zo, liep daar mee. En die liepen dus 's morgens vroeg het licht in. Om aandacht te vragen voor zelfmoord. En we hebben natuurlijk allebei, denk ik wel, mensen om ons heen gehoord, gezien, gekend. Die zo aan hun einde zijn gekomen. Omdat ze echt niet meer zagen zitten.
1: Ja, gelukkig niet, niet heel veel.
0: Niet heel veel?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Oké. Okay,
1: nou, we kennen natuurlijk gewoon de artiesten, de bekende artiesten. Maar in mijn directe omgeving, op dit moment 1.
0: Oké, nou ik heb zeker indirect heb ik er wel wat meer meegemaakt. En het is natuurlijk heel erg heftig. Ik heb zelf ook een moeilijke periode gehad. En ik heb het toen ook wel zelf overwogen. Omdat je het gewoon echt niet meer ziet zitten. En dat is eigenlijk gewoon super eng. Ik moet je eerlijk zeggen, er was toen een man hier zo in Hoofddorp voor de trein gesprongen met zijn kinderen. En iedereen vond het natuurlijk een lul, want hij was voor de trein gesprongen met zijn kinderen. Maar ik dacht van ja, ik begrijp hem. Ik begrijp dat je zo diep kan zitten. Dat je dat soort gekke dingen doet. En ik ben die avond ben ik naar een vriend van mij gereden. En heb ik heel laat zitten janken. En uitgelegd hoe kut het eigenlijk met me ging. Want dat is de pest als het slecht met je gaat. Je praat niet. Hè? Kijk naar, als we het hebben over bekende Robin Williams. Hè? Die iedereen aan het lachen maakte. Maar eigenlijk zwaar depressief was. En zo zijn er veel meer.
1: Ja, je hebt hem net gedraaid.
0: Avicii. Ja, ik heb net gedraaid, Avicii. En er komt er nog eentje aan. Ik wil er ook bij zeggen. Ik ben nu 10 jaar verder en het gaat een heel stuk beter met me. Dus alsjeblieft, als je dit hoort. Hou vol. Hou vol, want er kan een hoop veranderen in een paar jaar tijd. En als je hulp nodig hebt, bel 113. Doe het echt. Ga naar je vrienden. Want het is, je hoeft geen schaamte te hebben om hulp te vragen.
1: Nee.
0: En nu een andere held van ons die er helaas ook niet meer is. De Prodigy, Keith Flint.

0: Pace. Pump it up.
1: Pump it up, ja zeker. En dan hebben we nog een leuk nieuwtje, Martijn.
0: Ja. Ja, jij kwam daarmee. Jij hebt een boel nieuwtjes gevonden.
1: Ja, ik heb mijn huiswerk gedaan, ja.
0: Ja,
1: Brennan Hart. Wie kent hem niet? Iedereen die veel naar festivals gaat, die heeft hem wel gehoord. Zeker als je meer naar de hardstyle festivals gaat. Hè.
0: Ja, de hardstyle, daar was deze jongen echt...
1: Dat was hem helemaal.
0: Zeker.
1: Maar Brennan Hart die heeft afgelopen dinsdag, als ik het goed zeg... is zijn documentaire in première gegaan in Tuschinski.
0: Zo.
1: Ja, 25 jaar Brennan Hart. Het is wat, hè? Ik bedoel, voor ons was hardstyle kwam eigenlijk een beetje naar de gabber. Maar ja, ook dat is al 25 jaar oud. Het is niet te geloven. Maar hij vertelt daar ook over niet alleen zijn successen... maar ook het eenzame leven. Dat hij gewoon echt on stage stond op de grootste stages... maar uiteindelijk heel erg eenzaam in zijn kamertje zat eigenlijk. En daar heeft hij dus een hele mooie, dat anders neem ik aan, een hele mooie, ik heb hem nog niet gezien, documentaire van gemaakt. Dus die wou ik ook even aandacht geven.
0: Ja, nee, helemaal goed. Wij zijn natuurlijk voor de house DJ's.
1: Voor de house DJ's, voor de hardere stijlen.
0: De hardere stijlen, de techno, de hardstyle, de hardcore, de early en de oldschool.
1: 100%.
0: Dus deze docu verdient dan ook zeker aandacht in onze show.
1: Ja, dus we gaan er binnenkort kijken. En dan zullen we er misschien wat meer over vertellen als het een mooie docu was. Maar het is in ieder geval een mooi verhaal. En ik denk dat het belangrijk is om te vertellen... dat iedereen heeft kutmomenten. En daaromheen zijn vaak heel veel mooie momenten.
0: Ja, en koester die vooral.
1: Daarom. Dus we gaan nu weer door naar muziek. Brennan Hart.

0: Ja, en ook afgelopen week was natuurlijk de parlementaire enquêtecommissie van corona. Heb je er wat van meegekregen, Martijn?
1: Ja en nee. Ik heb het voorbij zien komen. Maar too little too late.
0: Oké, nou, ik heb Hugo de Jonge gezien en Mark Rutte. Speciaal voor hun dit plaatje, Pinocchio!

0: Wat ben jij scherp vandaag, Tas. Ongelooflijk.
1: Ja. Ja,
2: als ik dat en zijn verhaal. Als ik in dat... TNT op meer radio.
0: Ja, als ik dat vergelijk met vorige week, dan...
1: Soms heb je betere momenten.
0: Ja,
1: soms.
0: Ja, je hebt een topmoment.
1: Is wat minder. Ja, zo is het.
0: Ja.
1: Maar we hadden nog een leuk verhaal bij een leuke plaat.
0: Ja, ik
1: zag... En jij was daar, Martijn. Jij was zo oud. Jij was daar.
0: Ik was zo stokoud, zo stokoud.
1: 600 jaar geleden.
0: Juist toen de kruistochten net voorbij waren.
1: De natuur nog schoon was en seks nog vies.
0: Juist toen stond opeens Rob G. in de hemkade. En Rob G. had toen echt een wereldhit met Ecstasy. You got what I need. En die stond op de eerste Masters of Hardcore.
1: De eerste Masters of Hardcore?
0: Ja, ja, volgens sommige geruchten was er al een soort van Masters of Hardcore in Almere geweest.
1: Oh ja, dat heb ik al eens gehoord, ja.
0: Ja.
1: Maar daarna waren ze gauw naar de Hemkade. Hemkade was ons thuis.
0: Ja, Hemkade was thuis.
1: Ja, toch?
0: Ja, toen...
1: Waar stond jij in de Hemkade? Wij stonden altijd boven op de brug.
0: Nee, wij stonden...
1: Ja,
0: jij stond op de brug. maar de grote vraag is, welke Hemkade ken jij dan? Want de eerste keer dat ik in de Hemkade was, was ook begin 96. Dat was Hellbound. En toen lag er echt een verrotte vloer. Was er een garderobe die... Naar het schijnt aan het eind van het feest overvallen is.
1: Helemaal legerroof, ja, dat heb ik ook gehoord, ja.
0: Door echt iedereen. Toen was ik al weg, had ik mijn jas, gelukkig. Het was wel steenkoud die begin februari. Daarna heb ik nog meegemaakt dat er squashallen waren. En een soort bioscoop. Het is zo vaak veranderd. Ik ben er vorig jaar nog geweest, dat weet jij. Dat was het feest dat jij niet zo lekker voelde.
1: Ja. Gewoon die koeien weer uit de sloot trekken. Ja?
0: En ik kom daar en het voelt als een discotheek. Het voelt niet meer als de Hemkade die het ooit is geweest. Ik snap dat je dingen moet veranderen. Ik snap vernieuwing. Maar alle glorie die je toen had van het underground gevoel... dat is helemaal verdwenen. Het is nu gewoon een discotheek zoals je die had als... Locomotion, The Challenge, Palace aan de Ham.
1: Ja, ik heb de hele verrotte vloer niet meegemaakt. Althans, niet bewust. Misschien kan het ook aan mij liggen.
0: Nee, dat is van
1: wij stonden altijd boven op de brug. En die brug die is nu ook dicht, begreep ik.
0: Ja.
1: Want je had eigenlijk die ene hal waar je langs het barretje liep. En je had dan het andere stukje. Dan had je de brug in het midden. En die ging over de hele zaal. En eigenlijk waar de zaal begon, echt. En daar stonden wij altijd boven. Bijna elk weekend. En dat was mooi. Iedereen zijn eigen plekje daar. Je wist precies waar je iemand moest zoeken. En dat was voor mij toch wel de Hemkade. Alleen het schijnt dat er te veel mensen naar beneden zijn gevallen... die op die reling stonden te hakken.
0: Oké. Okay.
1: En dat ze daar aan de brug hebben gesloten.
0: Oké. Okay. Ja, nee, dat kan heel goed.
1: Ja, dat kan ja, zo dat gebeurd zijn.
0: Prima, ja,
1: dat
0: ja. Ja. Nee, ja. Ik was...
1: Goeie oude tijd.
0: Vorig jaar. En ik verbaasde mij over hoeveel wc's er waren in één keer. Dat was nooit. Nu ging ik naar dat oude stukje ook. Die wc was er ook nog. De twee pisbakken en... Die bestond dus ook nog. Maar er waren helemaal een hele rij. Ik denk, wat een walhalla in één keer.
1: Wat makkelijk.
0: Wel, ja.
1: Ja. Je kon vroeger gewoon tegen de barren pissen, toch? Maar ja, dat is wat anders.
0: En dat kan nog steeds, maar ja. Ja
1: tegenwoordig hebben ze overal camera's. Maar
0: dat maakt niet uit.
1: De plaat, jij was daar. Toen de plaat net uit was. Toen stond ik in de voetbalkantine bij Legmeervogels, denk ik.
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar Ecstasy, you got what I need. Het was natuurlijk wel iets eerder. Het was denk ik, het is nu september. Masters zal in juni, juli geweest zijn. Ik gok zomaar begin juni.
1: Oké, okay. Deze plaat was deze week 30 jaar oud.
0: Kijk,
1: Rob G. Dus toen dacht ik douw hem in mijn nieuwtjes.
0: Ja, dat is heel gek dat Rob G dat zegt. Is Rob G gewoon in de war.
1: Oh, dat is het.
0: Ja, Rob G is gewoon in de war.
1: Ja, misschien was het de tweede Masters, hè? Dat kunnen.
0: Nee, dat kan helemaal niet, gek. Oh. Ken helemaal niet. Nee.
1: Want jouw brein was altijd helder.
0: Nee, ik weet nog precies met wie ik daar was. Dus dat, ja, ik was daar met een groep uit Nieuw-Vennep. Onder andere met Niels. Ik ging altijd met Niels. En ik had toen verkering met Charlotte. En dat was na die avond was dat ook klaar. Ik ga niet verder, dat maakt ook helemaal niet uit.
1: Be in love, real sucks. Be in love, real sucks.
0: Ja, dat gevoel, dat was wel echt de plaat voor mij daarna dat week. Maar na deze hebben we er nog een die ook in de hemkade stond. Dat is natuurlijk ook echt een klapper geweest. Fuck the Macarena van MC Rage.
1: Ja. Die kennen jullie allemaal mee dansen.
0: Ja, dus ik zeg stoeltjes aan de kant. En
1: nog een kwartiertje TNT.
0: Juist.
1: Ecstasy, you covered it niet.
3: Dat is mijn klote! Wrong song. Oh, this song is about a friend of mine called Ecstasy. And it goes like this. I was having a bad day, nothing was going my way. Couldn't wait to get my pay, cause it was Friday. Sat at my desk, waiting for the bell. As soon as it rang, I let out a yell.

0: Ja, ja, en dat was er nog weer.
1: Eén grote kermis.
0: Eén grote kermis. Dit was jouw TNT. Zaterdagavond is bijna afgelopen. En tot volgende week.
1: Later.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd, is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer